0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws. 24/7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal. 4 kilometer file ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Ermelo en Strand Nulde 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 10 minuten vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein en 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

002-345-79. Dat is mijn nummer. We praten in 1976. Goedemorgen. Het is alweer dinsdagmorgen. Het is vandaag de 19e van de mei maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren hier bij Loco en ook bij Lou FM. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat ook wel weer klaar. En ja, volgens mij staat alles klaar. De plaatsen staan weer in de playlist. Dus ja, we gaan beginnen.

zoveel te doen in plaats van toontje lager. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Vandaag heel te doen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 dingen staan erop. En vandaag de internationale dag van de huisarts. Maar ook de internationale dag van de ziekte van Crohn. En de dag van de groene kinderopvang. En de dag van de forensische zorg. En ook de internationale dag van het eerlijke spel.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Met jou de plaat van Tier for Fears en daarvoor Softwell met Stained Love. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Katarina Justik. Is een Nederlandse actrice met Kroatische achtergrond. Is vandaag 48 jaar geworden. En Marleen Scholten is een Nederlandse actrice. Is vandaag 48 jaar geworden. En Alwin Turner is een Nederlandse actrice. Is vandaag 56 jaar geworden. En Marlo de la Grange is een voormalig televisiepresentatrice bij RTL. Is vandaag 56 jaar geworden. En Bert van Marwijk is een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer. En Bert is vandaag 74 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

0: Goedemorgen, zonneshine. Ja, in plaats van Nana Moscuri. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Is er inderdaad zonneschijn? Nou, wie behoefte heeft aan zonneschijn, moet vanmorgen vroeg op. Want vooral in het noordoosten blijft het nog een tijd zonnig. En kan worden genoten van een mooie frisse ochtend. En vanuit het zuidwesten neemt de hoge bewolking al snel toe. Hier kan de zon nog wel redelijk doorheen prikken. En vanaf het begin van de middag trekt een regengebied over. En gaat het vooral om lichte regenval en een somber weerbeeld. Het nodigt vooral uit om knuts binnen te blijven zitten met een kop thee. En als je toch naar buiten gaat, hoef je geen dikke jas aan. Het wordt 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. En er waait een zwakke, matige zuidenwind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Cat Stevens. Hier is The Morning. It's Broken.

The Morning Has Broken, een plaat van Cat Stevens. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen 17 graden, dus qua temperatuur lekker. En windkracht 3 uit het zuidwesten. Wel een kleine kans op regen, 2 mm staat erbij. Maar ook een lekker zonnetje erbij hoor. Dus dat betreft wel een leuke dag. Donderdag een droge dag, 21 graden. Dus ja, over de 20 graden heen. Een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En vrijdag een zonnige dag. En morgen wat kans op nevel, maar dan komt de zon tevoorschijn. En dan de hele dag zon. En dan wordt het 25 graden met een windkracht 2 uit het zuidoosten. Dan gaan we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen een 7. Donderdag een weercijfer 8. En vrijdag, ja ja, een weercijfer 9. Tot zover het weer. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Cadans. Hier is In het donker. En zien ze je niet.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. En 50 Zwolle en Meloor tussen Knopend Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

My Little Lady. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Want deze gebeuren op dezelfde datum als vandaag. Maar dan in het verleden. Dan heb ik een paar berichten eruit gehaald. In 1998, Jan-Peter Balkenende wordt lid van de Tweede Kamerfractie van de CDA. Gebeurde in 1998. En 1999, tijdens de Nacht van de Wiegel, krijgt een voorstel tot invoering van een collectief referendum niet de vereiste 2/3 meerderheid in de Nederlandse Eerste Kamer. De doorslaggevende stem is die van de voormalige VVD-leider Hans Wiegel. Gebeurde in 1999 op deze datum. Nog een berichtje uit 2001. Attractiepark Toverland opent zijn deuren. En nog heel wat anders. Een berichtje uit 2004. De nieuwe Nederlandse telecommunicatiewet. Zo moet ik het zeggen. Ja, telecommunicatiewet wordt van kracht. Dat gebeurde in 2004 op deze datum.

0: hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk.

The Morning Train. Ja, we gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het mandje van de radio. En dit keer met Herman Zielhuis. En dan vanaf

12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de locomotief. Van 4 tot 5 uur het dek over dieren. En van 5 tot 6 uur sportief zijn. Zeker weten met de Dirk-Jan Grootkazijn. Een herhaling is dat. En dan van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur in de country met Theo van Jan Theo van Hout. Dat is alweer de programmering van de Loco. Ja, we gaan nu weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We kunnen nog wel een paar platen draaien. Ja, September zie ik hier staan van Earth, Wind & Fire. En ook de instrumentale plaat voor deze dag natuurlijk. Hè? Ja, Tidam gaan we straks draaien. Maar eerst The Arms of Mary.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen. 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhulde en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijden. En 50 Zwolle Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

The Summer Night City. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en LoFM op de vroege dinsdagmorgen. Het is vandaag weer de 19e van de mei maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Dus dat betreft heel wat te doen. Nou, de platen staan weer in de playlist, dus we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

De Sascha Schmid met If You Believe. We gaan kijken naar de dag van elke dag. Is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 19 mei. Vandaag de internationale dag van de huisarts. Maar ook de internationale dag van de ziekte van Crohn. En de dag van de groene kinderopvang. Maar ook de dag van de forensische zorg. En ook de internationale dag van het eerlijke spel.

The Fraction, Too Much Fraction op plaats van Tim Finn. We gaan kijken naar de programmering van de Loe. Wat kun je vandaag horen op Loe FM? Net hadden we de loco, nu pakken we er even de Loe erbij. Nou, we zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. En van 4 tot 5 uur muziekcarousel. Van 5 tot 6 uur vanuit het college. En van 6 tot 8 uur Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconus. En van 8 tot en met 10 uur stemloos met Ben Ransdorp. En van 10 tot en met 11 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur de non-stop hits, de nachtprogrammering dus van Loe FM. Tot zover de programmering. Ja, we gaan verder met een plaat van A Shocking Blue. Hier is Venus.

0: Elke werkdag vanaf 7 uur 's morgens.
1: Geen dag
2: zonder de gezelligste,
1: de allergezelligste.
0: Natuurlijk, Dries Smit.

0: I Like Champagne, een plaat van Gazebo. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, wie behoefte heeft aan zonneschijn, moet er vanmorgen vroeg op. Want vooral in het Noordoosten blijft het nog een tijdje zonnig. En kan het worden genoten van een mooie frisse ochtend. Vanuit het zuidwesten neemt de hoge bewolking al snel toe. En hier kan de zon nog wel redelijk doorheen prikken. En vanaf het begin van de middag trekt een regengebied over. Het gaat vooral om lichte regenval en een somber weerbeeld. En het nodigt vooral uit om knuts binnen te blijven zitten met een kop thee en een radio op Lou en Loco FM. Als je toch naar buiten gaat, hoef je geen dikke jas aan. Het wordt 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het noordoosten. En er waait een matige zuidenwind. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken gelijk het weer even bij voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, woensdag ook een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Wel een kleine kans op regen. 2 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het zuidwesten. Donderdag een droge dag. 21 graden. Zonnetje erbij. Af en toe bewolking. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. En vrijdag een zonnige dag. En een morgen wel kans op nevel. Maar dan komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het een zonnige dag. 25 graden. Met een windkracht 2 uit het zuidoosten. Dan gaan we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8, morgen een 7, donderdag ook weer een weercijfer 8. En vrijdag, gaan we naar de 9. Dus ja, weer hoge weercijfers. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Buckfist. Hier is The Land of Make Believe.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht door modder op de weg. Een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging ook op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 4 kilometer file. Door een ongeluk op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer file. Andere kant op ook een file richting Zwolle tussen Enze en Kampen-Zuid 6 kilometer. Bij de gevallen is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Zo lang in plaats van Future Z. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1995 was 0,1 graden. Ja, bijna 0 graden dus. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1953 was 27,4 graden. De langste neerslagduur was in 1969 was 6,5 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in het jaar 2022 was 22,6 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, nu het Nederlandstalige blokje. Het Hollands kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, de rapsodisch komen voorbij. Ronnie van Bemmel. En beginnen met Vincent. Hier is de Dromedans.

Dit is Liefde, een plaat van de Rhapsodies. En daarvoor Ronnie van Bemmel met het Tiamo. En Vincent met de Dromen Dans. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks bij de Loco Herman Zieluis met het mannetje van de radio. En bij de Lou, het muziekmuseum met Bart van Dijk. Ik wens je veel luisterplezier. En we weer tot morgen vroeg. We kunnen nog wel één plaat draaien. Doe dit keer met René Becker. Ja, René Becker klaarstaan met Als een Komeet. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
3: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
1: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
2: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
1: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A28 Amersfoort richting Zwolle, 10 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En 3 kwartier vertraging nog op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Ommen staat 7 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. Bijna een half uur vertraging, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. en zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, ja, dat waren ze, de Sweet en Hey Papa Joe. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En we zitten inmiddels alweer in week 21. Verantwoordelijk voor die bottenschijf Dotan en Letten Go. Het is 13 na 9. Goedemorgen, daar zijn we weer. Goedemorgen, van harte welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent bijna 3 uur lang muziek en informatie hier op LoFM in de ochtendprogrammering. Die ochtendprogrammering is vanochtend weer zoals je dat van LoFM gewend bent. Van start gegaan met de muzikale ochtendspits met Dries. Dries vanuit de Polderstudio en hij was weer helemaal drukdoende met zijn programma. De ochtendspits, ja, op de praatstoel zat hij. Natuurlijk ook de muziekcomputer bij hem. Kortom, we zijn weer helemaal op de hoogte. De vaste dingetjes in de show. De dag van de weerrecords, natuurlijk de weercijfers. Ja, zeker voor aanstaande vrijdag. Mooi weercijfer op komst, Dries. Dus wat dat betreft niks mis mee op mijn aanstaande vrije dag. Laat ik het zomaar vast noemen, maar eerst nog 3 dagen in de ochtend Muziekmuseum. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. Ja, het Hollandse kwartiertje. Hij kwam er niet aan toe om het Hollandse kwartiertje. Tenminste, de platen die hij klaar had staan om die helemaal te draaien. Nou, we zullen straks zien wat we tussen 10 en 11 kunnen doen in het uurtje Poldergoud. Want wat dat betreft, daar passen ze ook uitstekend in. In ieder geval, dank aan Dries. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ja, wat gaan wij doen? Nou, zo dadelijk de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Ik zei het net al, straks tussen 10 en 11 een uurtje Poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer tijd voor het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, ik kreeg net ook nog een appje vanuit Duitsland. De Moezel. Oh, koffie drinken en dan weer aan de gang. Nou, fijn dat ook daar het schema helemaal bekend is. Het schema van koffie. Nou, in mijn geval is het momenteel warme chocola, Ruud. Dus wat dat betreft, kleine verandering in de, nou ja, in het schema hier. Maar is ook lekker. Heerlijk is dat. Zonder slagroom, weliswaar. Maar niks mis mee. Dus vandaar. Maar nogmaals, ook vanuit Duitsland daar aan de Moezel, bedankt voor het bericht. Verder natuurlijk ook alle andere luisteraars van harte welkom. Kampen en omgeving. Ja, nou ja, ik kan een hele hoop dingen opnoemen, maar weet je wat we doen? We gaan gewoon beginnen. Blijf luisteren naar LoFM.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

Sonny and Cher, The Beat Goes On. En daarvoor hadden we Julio Iglesias uit het begin van de jaren 70 met Un Canto a Galicia. Brengt ons bij de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor, dinsdag 19 mei 2026. Op de voorpagina een foto, ik weet niet of het een stelletje is, maar in ieder geval het gaat over daten. En dan niet online, maar ouderwets daten. Talloze singles swipen zich elke dag door profielfoto's en vage berichten. Maar Herman Bolink en Paula Vermeer, die pakken dat heel anders aan in hun boerenschuur in Lochem. En ja, ik heb het verhaal nog niet gelezen, nog niet aan toegekomen. Dus of het ook een stelletje is wat zich via een datingsite bij elkaar heeft gebracht, dat weet ik niet. Maar ik zal het straks eventjes nakijken. In ieder geval niet online, maar ouderwets daten in een heuse boerenschuur. Hoe kan het romantischer? In Italië, in een 14e eeuws dorpje, koop je een huis voor 1 euro, nu of nooit. Nou, het heeft te maken met de leegloop van dat Italiaanse dorpje. En nu willen ze graag buitenstaanders, en dat mogen ook buitenlanders zijn. Die krijgen dan weer fiscale voordelen. En je kunt daar een huis kopen voor 1 euro. In Centraal-Afrika, ja, triest verhaal. Zeldzame variant van het dodelijke Ebola-virus is daar uitgebroken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt nu van een internationale noodsituatie. De Raad van State is kritisch op het plan voor de ledenplicht voor politieke partijen zoals GroenLinks, PvdA en D66 willen. Nou, de bedoeling daarachter was een ledenplicht, en dat heeft dan hoofdzakelijk te maken met de PVV, want die hebben geen leden. Ja, die hebben maar één lid en dat is de baas zelf. Nou, de achterliggende gedachte, een PVV-verbod, dat lijkt ook verder weg nu, omdat de Raad van State kritisch op dat plan is. Nou, beide partijen gaan nu sleutelen aan hun voorstel. Dan een berichtje uit Nunspeet. Jessica Boon Panhorst, ze schrok zich het apenzuur. Ze wou de tuinset van de hoes ontdoen, en toen kwam ze een hele grote spin tegen. Is dit wel een gewone huisspin? Nou, nee, het was geen gewone huisspin. Het was een hele bijzondere spin. Iets met tijger nog wat. In het regiogedeelte van de krant gaat dat verder. En dat zal ik straks ook even voor de verdere duiding erbij pakken. Dan het laatste bericht op de voorkant van de krant. Hey, geen sport? Nee, geen sport. Op de voorkant van de krant dus. Dan maar deze. Want de automobilist heeft maling aan 30 km per uur. Want automobilisten die trekken zich namelijk niets aan van die maximumsnelheid van 30 km per uur die een groeiend aantal gemeenten heeft ingesteld binnen de bebouwde kom. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Nou, ook Nunspeet is niet ontkomen aan die 30 km zones. Ik sprak kort geleden ook al iemand die zegt, ja, mijn kilometerteller die geeft helemaal geen 30 aan. Of dat zo is, weet ik ook niet. Maar we hebben ook op verschillende plekken, zoals ik al zei, in Nunspeet van die bordjes. En die waarschuwen je dan, al dan niet in het rood of groen, of je te hard rijdt, harder dan 30. En er is nu ook weer een nieuwe variant in Nunspeet opgedoken. Dat is zo even uit het blote hoofd aan de Oenenburgweg. Dus mensen die daar binnenkort in de buurt komen, let maar eens even op. Ook zo'n aanduidingsbord in de 30 kilometer zone, 30 kilometer gedeelte van die straat. En

0: Die zeggen, het is geen snelheid, maar je hebt je er toch aan te houden. En dat was dus de voorkant van de krant zonder sport.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

George Baker en zijn Una Paloma Blanca. Inmiddels door de klok van 9:30, tijd voor het weerbericht. Maar ik heb even gekeken naar dat verhaaltje over die spin, voordat ik het vergeet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Die spin waar het over gaat is een Spaanse stierspin. Het kan zijn dat je er nog nooit van gehoord hebt. Nou, dat is bij veel meer mensen het geval. Nou, deze Jessica Boon in Nunspeet, die vond het onder het hoesje, of nou ja, onder de hoes van de terrasset. Een Spaanse stierspin. De Nunspeetse vangst is momenteel ondergebracht bij een opvangadres waar meerdere soortgenoten verblijven. Een soort AZC dus, denk ik, voor spinnen. En in dit geval ook de Spaanse stierspin. Wat betreft dat daten in die boerenschuur, daar kon ik in de gauwigheid niet achterkomen of die twee die dat organiseren ook een setje zijn. Zal ik straks nog proberen achter te komen, maar eerst tijd voor het weerbericht, waarboven staat later in de week zomers. Tot en met morgen, woensdag, blijft het wisselvallig met regen of buien. Deze dinsdag is nog droog begonnen met vooral in het noordoosten flink wat zonneschijn. En ook hier buiten de Hans Kooman studio aan de Vrijheidsstraat schijnt momenteel de zon. Temperatuur kan lokaal naar 17 graden stijgen, maar als het vanuit het zuidwesten gaat regenen, zakt het kwik naar

0: 15 graden. Ook morgen woensdag houden we het niet droog. Verspreid over het land komen buien tot ontwikkeling. Bij een stevig exemplaar kan het zelfs gaan onweren. Temperatuur valt met maximaal 18 graden al wel iets hoger uit. Maar dan, donderdag, wordt het 21 graden en de dagen daarna is het pas echt warm. Vanaf vrijdag kan het regionaal zelfs zomers warm worden met 25 graden en het Dries Smit weercijfer 9 daarbij.
1: Dit is

De Manfred Mann's Earth Band en Davies on the Road Again. Ja, voor diegenen die wat later ingeschakeld zijn, kan me het bijna niet voorstellen. Want ach, je zit natuurlijk al vanaf heel vroeg, uur of zeven, te luisteren naar Lou FM. En je blijft dan gewoon luisteren. En zo hoort dat ook, want straks ook nog van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Vanmiddag is het dinsdag. Natuurlijk de GJ Top Show. En wat hebben we nog meer? Nou ja, vanavond natuurlijk het programma, ja, wat zijn naam eigenlijk geen eer aan doet, Stemloos. Alleen er wordt tussen de verschillende instrumentale platen, want dat is namelijk het stemloze gedeelte van het programma, instrumentale muziek, wordt er wel een aan- en afkondiging gedaan door Ben Ransdorp. Tot 12 uur dus nu het Muziekmuseum. En ik heb het nog helemaal niet gehad over vorige week, want vorige week natuurlijk de week van het Eurovisie Songfestival. Dinsdag en donderdag de halve finales. En toen afgelopen zaterdag natuurlijk de grote finale zonder Nederland. En vorige week woensdag, toen had ik in het Muziekmuseum allemaal Songfestival liedjes van internationale artiesten die al het Songfestival hadden meegedaan. Sommigen zelfs gewonnen. Ook de Nederlandse artiesten meegedaan aan het Songfestival of aan het Nederlandse Songfestival. Want dat was toen in Nederland het geval. Dan had je hier in Nederland eerst een Nederlands Songfestival. En degene die daar dan werden uitgekozen, die mochten dan naar het grote Songfestival. En gisteren bij Vandaag in Sight ging het er ook nog weer eventjes over het drama Sieneke. Nou, we kunnen ons dat allemaal nog herinneren. In ieder geval, wat niemand in de gaten had vorige week, is dat het volgende liedje zou winnen. Zullen we daar maar eens naar gaan luisteren? Voor diegenen die denken, welke was het ook alweer? Nou, het is deze.

Oh, I'm the Banga Ranga. Ja, liedje van Dara is een wonder bij het Eurovisie Songfestival. Ze deed mee voor Bulgaria of Bulgarije, zoals je wilt. Ja, en niemand had dat van tevoren verwacht. De boekmakers en al die mensen die zich daarmee bezighouden. Popjournalisten. Ook mensen die denken er verstand van te hebben, maar die er geen verstand van hebben. Niemand had dit verwacht. De Banga Ranga. Nou, als je niet het hele liedje mee kunt zingen, de titel, dat zal meestal nog wel gaan. Nou, ze heette dus Dara en dat lijkt heel veel op Dana, die ook ooit een keer het Songfestival won, alleen wel met een heel ander liedje. Hier is dan die andere Dana.

En deze Dana die won ooit dus het Songfestival. En dat dus naar aanleiding van het liedje wat ik net draaide. Geen Dana, maar Dara Bangaranga. En ja, afgelopen zaterdag Israël werd tweede. Maar oh, het is alweer een poosje geleden dat Israël het Songfestival won. Ja, en dat deed Israël met deze artiest, Dana International.

Zo, waren drie Songfestivalliedjes. De nummer 1 van afgelopen zaterdag, de nummer 1 van een poosje geleden en ook de nummer 1 die we net hoorden van ook een poosje geleden. Israël won toen wel, in tegenstelling tot dit jaar, toen werden ze tweede dus afgelopen zaterdag. En met het liedje van Dana International, oftewel Diva, werden ze in eind van de jaren 90 nummer 1. Of Nederland volgend jaar meedoet, is nog eventjes onzeker. Koffiedik kijken heeft ook weer te maken met een hele hoop politieke dingetjes. Nou, daar zullen we ons voorlopig maar niet meer druk over maken. Ter zijner tijd zullen we het vanzelf horen of Nederland al dan niet ja of nee meedoet. Ja, bij de voorpagina van de krant zei ik het al, helemaal geen sportnieuws. Nou, of het volgende bericht sportnieuws is, dat weet ik niet. Heeft er wel een klein beetje mee te maken. Het gaat over wielrennen. De organisatie van de Giro d'Italia heeft de renners gevraagd om niet langer in lege bidons te plassen en ze dan vervolgens weg te gooien. Die oproep stond onderaan het juryrapport van de 9e etappe van afgelopen zondag. Weggegooide bidons worden door toeschouwers opgeraapt, soms kinderen, en wanneer ze urine bevatten kan dat tot ongewenste situaties leiden. Om het imago van het wielrennen en de Giro d'Italia te respecteren, informeren we alle renners dat urineren in een bidon en deze vervolgens weggooien strikt verboden is, stond er onderaan het juryrapport. De jury noemde in de verklaring geen renners die zich hieraan schuldig hadden gemaakt. Wel kreeg de Belg Lennart van Eetveld afgelopen zondag een boete van 200 Zwitserse franken voor urineren in het zicht van het publiek. Ja, dat mag niet. Ook David de la Cruz kreeg een boete voor onfatsoenlijk of ongepast gedrag en schade aan het imago van de sport. De sanctie zou te maken hebben met een incident met een bidon tijdens de koers. Er bestaat geen specifieke regel over urineren in een bidon en die dan weggooien. Wel verbiedt de regel 8.6 uit het UCI-reglement ongepast of onfatsoenlijk gedrag en dan in het bijzonder ontkleden of urineren in het openbaar bij de start, finish of tijdens de wedstrijd en schade aan het imago van de sport. Het gaat nog steeds over wielrennen, hè? Het is gebruikelijk dat renners tijdens wedstrijden aan de kant van de weg plassen, maar die plaspauzes moeten gebeuren op rustige stukken van het parcours waar weinig tot geen publiek staat. Het is maar dat we het weten.

Beverly Brothers en Aberdeen Eyes. En daarvoor de Poppies met Nonno Rihanna Chalzé. Tijd voor het laatste liedje in het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal, dan de bottenschijf en dan een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 40 minuten. Een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knopend Hattemerbroek 8 kilometer file. En een half uur vertraging door het ongeluk op de A28 op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Ruim een kwartier vertraging tussen Kampen-Zuid en Knopend Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Heet al gehoord?
1: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.
2: Dicht bij jou voel ik me beter. Dat besef ik steeds maar weer.

0: Jannes laat vandaag de zon maar schijnen. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Dotan en Letten Go. Ja, het is inmiddels 9:45. Van harte welkom bij, ach, moet ik het nog vertellen, uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ja, dat eerste verstaanbare liedje van vandaag in de show, nou ja, in de show, in het programma was van Jannes dus, laat vandaag de zon maar schijnen. Nou ja, Jannes gaat daar niet over. Ja, het betrekt inmiddels een beetje. De dag begon zonnig, maar ja, in de loop van de dag toch nog weer. Nou ja, oké, ik zal het woord buien niet noemen, maar het kan allemaal zo. In ieder geval licht bewolkt en zo hier en daar toch wel echt slecht weer. En dat allemaal met de avondvierdaagse. Ja, want het is de week van de avondvierdaagse. Nou, laten we niet al te somber zijn. Zo dadelijk Ed Nieman en mooi is het leven.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Het Niemand en Mooi is het Leven. Kijk even naar de website van loomedia.nl. Daar kun je de berichten die we tussen de muziekjes door behandelen ook lezen. En eventueel controleren of het wel allemaal klopt wat wij zeggen. Want onder andere het volgende zie ik daar staan. De brandweer heeft vorige week een vuurplek gecontroleerd in het bos achter het Loo. Dat gebeurde kort na de grote natuurbrand op artillerieschietkamp bij het Harde. Op sociale media gaan foto's rond van verkoolde takken en resten van hout. De plek die ligt in een bosgebied op korte afstand van woningen en volgens buurtbewoners zou daar vuur zijn gestookt. Wie dat heeft gedaan is op dit moment niet bekend. Postcommandant Hendrik Legematen van de brandweer Oldebroek bevestigt dat de brandweer ter plaatse is geweest. We zijn gealarmeerd en ter plaatse gegaan voor een nakontrole, zo laat hij weten. De melding kwam dus na de grote natuurbrand op het militaire terrein bij het Harde. Die brand woedde dagenlang. Honderden hulpverleners werden ingezet en Defensie zette blushelikopters in. Ongeveer 500 hectare natuurgebied werd getroffen bij die grote natuurbrand op het Harde. Dus en ja, deze vuurplek, dat was aanzienlijk kleiner plekje, maar had zomaar ineens heel groot kunnen worden.

Nathalie. En vissen zijn precies als jij. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt, hey, het lijkt wel de Hitsmid waar ik daar zit te luisteren. Ja, want daar komen dit soort liedjes. En zeker ook die van Nathalie is er al wel eens langsgekomen. En ja, waarom zeg ik dat? Nou, afgelopen vrijdagavond zat ik ook naar de Hitsmid van Dries, collega Dries Smit te luisteren. En toen werd er een liedje gedraaid. En ik denk, hey, dat is een leuke plaat voor de fanclub uit Kampen. Want die hebben daar wel eens vaker om gevraagd. Alleen ik kon hem nooit vinden. En toen hoorde ik hem zo ineens bij Dries in de Hitsmid op vrijdag. En ik heb hem meteen even een berichtje gedaan. Hey, kun je dat ook regelen dat ik die ook in het muziekmuseum kan draaien? Nou, dat heeft Dries keurig geregeld. Op afroep heeft hij dat gedaan. En het gaat over een plaatje van Willem van Horen. Speciaal voor de fanclub in Kampen. En in het bijzonder voor Aartje Ons Oldebroek.

Oh, een blokje van drie. Het begon met onze Oldenbroek van Willem van Hoorn. En ik zei het net, ik draaide de plaat speciaal voor de fanclub uit Kampen. En dan heel in het bijzonder Aadje. Want oh, ik heb steeds gedacht dat die uit Oldenbroek kwam, maar die komt uit Wezep. Dus nou ja, ze vinden het niet erg, hè? Wezep, gemeente Oldenbroek. Dus nou, daarna hoorden we Elburg van het Zeemanskoor Kop van het Ende. Ja, en sorry, ik kon het niet laten om het ergens ook nog even te laten horen met het mooie Nunspeet. We kijken weer naar de website van loopmedia.nl en we zien daar het volgende bericht staan. Hele mooie foto erbij van twee dames met vuilniszakken en van die hesjes aan. Wat is er aan de hand? Nou, Henny Palland uit Dorenspijk en Tineke Versluis uit het Harde zijn een zogenaamd zwerfafvalteam gestart in de gemeente Elburg. De twee die hopen meer inwoners enthousiast te maken om afval langs wegen en in de natuur op te ruimen. Het initiatief ontstond nadat Palland zich steeds vaker stoorde aan zwerfafval in haar omgeving. Haar zus raapt in Hasselt al afval met een groep vrijwilligers en bracht haar op het idee om ook in de gemeente Elburg iets op te zetten. Kort daarna zag Palland op Facebook een bericht van Versluis die onderweg afval had geraapt. Ze zocht contact en niet veel later besloten de twee samen verder te gaan. Volgens Palland verwees de gemeente Elburg hen naar onze wijkhelden, een platform waarop inwoners zich kunnen aanmelden om zwerfafval op te ruimen en eventueel een team kunnen vormen. Via het initiatief zijn materialen zoals afvalzakken, grijpers en ook veiligheidshesjes beschikbaar. Ook kan ingezameld afval worden opgehaald. Palland en Versluis benadrukken dat deelname laagdrempelig is. Inwoners kunnen zelf bepalen waar en wanneer zij afval opruimen. En via een app kunnen deelnemers routes met elkaar delen. En er zit, heel belangrijk, geen enkele druk achter, zo vertelt Palland. Je kunt alleen lopen, maar samen is natuurlijk gezelliger. Het team bestaat momenteel uit twee personen, maar de initiatiefnemers hopen dat meer inwoners zich aansluiten. Er ligt afval genoeg, aldus Palland, en al dat afval komt uiteindelijk in de grond terecht.

0: Gerard Schonebeek en Marianne. En daarvoor De Oude Man en de Zee van Dana Winner. Ja, eerder vanochtend had ik het al over de avondvierdaagse in een aantal plaatsen hier in de regio. Daar is de week van de avondvierdaagse gisteravond al begonnen. En ook in Elburg staat hij op de planning en wel van 2 tot en met 5 juni. Want Scouting Elburg nodigt jong en oud uit om de wandelschoenen aan te trekken voor een nieuwe editie van de avondvierdaagse. Zoals ik al zei, van 2 tot en met 5 juni staat Elburg weer in het teken van gezelligheid, beweging en saamhorigheid. Of je nu meeloopt voor de sportieve uitdaging, de sfeer onderweg of natuurlijk die felbegeerde medaille, iedereen is welkom. Ook dit jaar heeft de organisatie weer mooie routes uitgezet door en rondom Elburg. Deelnemers kunnen kiezen uit 4 verschillende afstanden. De 3 kilometer. Ideaal voor jonge wandelaars, gezinnen met kinderwagens en deelnemers in bijvoorbeeld een rolstoel. Dan de 5 kilometer. Een toegankelijke afstand voor kinderen, gezinnen en wandelaars die vooral genieten van de gezelligheid onderweg. De 10 kilometer. Perfect voor de fanatieke wandelaar die graag wat langer onderweg is en meer van de omgeving van Elburg wil ontdekken. En dan de 15 kilometer. De afstand voor ervaren lopers en een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse later deze zomer. Nou, na 3 avonden wandelen volgt dan op donderdag 5 juni de traditionele slotavond met een feestelijke intocht en een defilé door de historische binnenstad van Elburg. Onder begeleiding van de muziekvereniging CMV Juliana en de Stadskapel van Concordia worden de wandelaars feestelijk onthaald. Bloemen, snoepzakken en de welverdiende medaille zorgen voor een prachtige afsluiting van het evenement. Nou, heb je door dit verhaal de wandelkriebels al te pakken? Wacht dan niet te lang en meld je aan. Of je nu individueel meeloopt, samen met je schoolklas, sportteam of familie. De avondvierdaagse is het moment om de zomer sportief en gezellig te beginnen. Meer informatie en aanmelden kan via Scouting Elburg. En de start is op 2 juni om 6:15. Trommel je vrienden en familie op en wandel gezellig mee. Nogmaals, informatie en aanmelden, dat kan via Scouting Elburg.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.
2: De dag was nog vroeg.

De Nieuw Voren, geluk en geen grenzen. Daarvoor hadden we ook nog Belinda met Tussen Woorden. En het blokje van drie begon met Vader Abraham, maar in mijn tuin daar bloeit een roos. En Vader Abraham heeft in de tijd in de tuin de roos ook een naam gegeven. Sonja. Hoe kan het romantischer? Bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan een uurtje Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30, rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 6 kilometer. De extra reistijd is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 1055. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: UB40 en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Dotan en Letting Go. Het is 13 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Muziek en informatie hier nog bij Lou FM. Ik heb al eerder vanochtend beloofd dat ik nog even dat artikel over dat daten tussen bruine meubels en een teddybeer erbij zou pakken. Dat is de daten in Lochem. Nou, dat hele bericht, ik heb het inmiddels bijgezocht en dat hoor je zo dadelijk. Het uitgebreide weerbericht komt ook langs. Kortom, gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Story of my life, klopt het? Ja, ja, een klein beetje wel. Zo hoor je nog eens wat op de radio. Lovers Line was dat. Hey, even het volgende. Vanochtend in het blokje Poldergoud draaide ik al wat verzoekplaatjes. Maar de volgende is ook een verzoekplaat. En speciaal voor Arnold. En Arnold, die kunnen de luisteraars van het Muziekmuseum kennen. Als zijnde de man van de column. Altijd op de woensdag, ongeveer 10:30, dan komt de column van Arnold langs. En die kun je ook lezen op de website van Lou Media. Nou, die Arnold die zit in de lappenmand. Ik zal niet alle medische details op de radio laten horen en zijn hele dossier bekendmaken. Maar ja, het is een pijnlijk verhaal bij hem. En speciaal voor Arnold dus. Een van zijn favoriete artiesten, een van zijn favoriete liedjes. Het is van Beyoncé en Texas Hold'em.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Arnold, de man van de column hier op loomedia.nl en ook op de woensdag ongeveer 10:30. Als die is aangeleverd, dan hoor je hem, de column van Arnold. Nou, die Arnold die zit momenteel in de lappenmand. Een pijnlijke lappenmand. En Arnold, nou ja, heel veel sterkte en beterschap toegewenst. En speciaal voor jou was dat Beyoncé met Texas Hold'em. Ja, eerder vanochtend zei ik het al. Het verhaaltje over de miljoenen singles, oftewel de nou ja, mensen alleen, die swipen zich dagelijks door profielfoto's en vage berichtjes. Nou, in een verbouwde boerenschuur in Lochem proberen Herman Bolink en Paula Vermeeren het radicaal anders. Namelijk een hele dag offline kennis maken met koffiegesprekken en speelse opdrachten, oftewel spelletjes. Nou, klein verhaaltje, tenminste een heel verhaal in de krant, maar ik zal er een paar dingetjes uithalen, want een oude televisie staat op een houten krukje daar in die boerenschuur, alsof er zo een zwart-wit aflevering van Zwiebertje begint. Er liggen kleedjes op tafel en naast een picknickmand hangt een lamp die zo uit oma's woonkamer lijkt te komen. Het gaat over een verbouwde boerenschuur in het buitengebied van Lochem en daar ontmoeten straks singles elkaar een hele dag lang. Zonder swipen, zonder dating apps en zonder het opgejaagde gevoel van een speed date. Het is het decor van dating.

0: Meeting. Onthoud die naam. Een nieuw initiatief van Paula Vermeeren en voormalig biologisch melkveehouder Herman Bolink. Op 28 juni staat de eerste officiële ontmoetingsdag gepland voor singles tussen de 40 en de 55 jaar. We horen van veel mensen dat ze aan het internet daten zijn en dat ze dat zat zijn, aldus Paula. Ze willen best iemand ontmoeten, maar weten niet goed hoe of waar. Niet iedereen gaat naar de kroeg en wij vinden het belangrijk dat mensen echt contact met elkaar maken. Nou, dat kan dus tijdens die day-meeting in Lochem. En ik vroeg me af, die twee, is dat zelf een setje of hebben die elkaar zo toevallig maar ontmoet omdat ze allebei een beetje hetzelfde willen? Nou, luister, want ook de initiatiefnemers, oftewel Herman en Paula, die leerden elkaar zelf op een onverwachte manier kennen. 3 jaar geleden kwam Vermeeren, zij dus, eigenlijk voor een afspraak met een buurman op het erf van Herman terecht. Maar die buurman die was niet thuis. Toch liep ik het erf op en Bolink, Herman dus, was aan het werk. Zo vertelt Paula lachend. Hij zei, wil je koffie met mij drinken? We hebben een uur zitten praten, daarna vaker afgesproken en ik ben gebleven. Nou, kijk eens aan. Voor diegenen die denken, nou, dat lijkt mij ook wel wat. Day-meeting, kijk even op de computer. Day-meeting Lochem. 28 juni, dan vindt dat allemaal plaats. En dan moet blijken hoeveel mensen die stap naar day-meeting durven te zetten. Herman die denkt dat heel veel singles toe zijn aan iets anders dan nog een avond swipen. Veel mensen met mindere ervaringen geloven niet meer zo in internet dating, aldus Herman. Eigenlijk is dit juist een nieuw concept. Nou, kijk maar eens op de computer als het je aantrekt. Day-meeting Lochem. En nogmaals, het is op 28 juni aanstaande.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Barrett en de Guitar Man. En daarvoor een oudje uit de jaren 60 van Dion. Runaround Sue brengt ons bij het weerbericht. Tot en met morgen. Het is maar dat we het weten. Blijft het wisselvallig met regen of buien. Temperatuur kan vandaag lokaal naar zo'n 17 graden stijgen. Maar als het vanuit het zuidwesten gaat regenen, dan zakt het kwik naar 15 graden. Ook morgen woensdag houden we het niet droog. Verspreid over het land komen buien tot ontwikkeling. En bij een stevige bui kan het zelfs gaan onweren. Temperatuur valt met maximaal 18 graden al wel ietsjes hoger uit. Dan donderdag, dan wordt het 21 graden. En de dagen daarna is het pas echt warm. Vanaf vrijdag kan het regionaal zelfs zomers warm worden. Met temperaturen van zo rond de 25 graden.

Redbox en For America. The Boys of Summer, die werden bezongen door Don Henley. Tot diep in de nacht juichen in de kroeg. Oldebroek verruimt de horecatijden tijdens het komende WK voetbal. 1 uur 's nachts, Oldebroek. Alles dicht? Nou, niet als Oranje speelt. Kroegen en cafés mogen tijdens het WK langer open. Wel gelden er enkele spelregels. Het WK voetbal, weten we het, vindt in juni en juli plaats op het continent Noord-Amerika, de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door het tijdsverschil betekent dat dat veel wedstrijden pas 's avonds laat of zelfs 's nachts worden gespeeld. Oranje speelt bijvoorbeeld op zondag 14 juni om 10 uur tegen Japan en op vrijdag 26 juni om 1 uur in de nacht tegen Tunesië. Normaal zijn dan de horecagelegenheden dicht, maar de gemeente staat ruimere openingstijden toe, omdat het WK mensen verbindt en veel Nederlanders willen kijken. Versoepeling geldt trouwens in Oldebroek voor alle horecabedrijven die deelnemen aan het horecaconvenant met gemeente en politie. Sportkantines en dorpshuizen vallen daar niet onder. De betrokken bedrijven mogen normaliter na de sluitingstijden van 00:00 of 01:00 geen nieuwe bezoekers toelaten. 12 uur of 1 uur dus, 's nachts. Aanwezigen mogen wel tot 3 uur blijven. En tijdens het WK kan dat door dit besluit later worden. Zoals ik al zei, het zijn dus de nieuwsberichten uit Oldebroek, maar ook hier in Elburg wordt daarover gesproken. Alleen de horecabedrijven moeten dat wel allemaal apart voor zichzelf aanvragen. Nou, die late speeltijden zorgen in meer gemeenten in het land voor vragen. De Koninklijke Horeca Nederland heeft zelfs een standaardbrief opgesteld waarmee ondernemers hun gemeente kunnen vragen om ruimere openingstijden. Nou, volgens gegevens van het KHN hadden eind april minstens 48 gemeenten besloten de regels tijdelijk te verruimen. In andere plaatsen loopt de discussie nog. Als Nederland ver komt in het toernooi, kan het elftal ook midden in de nacht spelen. Dit wordt het grootste WK ooit en als Nederland ver komt, kan het elftal uiteindelijk tot 8 wedstrijden spelen, waarvan een deel op nachtelijke tijden. Nou, zoals ik al zei, dit is het verhaaltje wat specifiek gaat over Oldebroek, maar ook hier in Elburg en ook in andere plaatsen, in de omliggende plaatsen, wordt er dus gesproken over verruiming van de openingstijden. En je mag ook zeggen het opschuiven van de sluitingstijden. Maar nogmaals, iedere horecagelegenheid die moet dat voor zichzelf aanvragen.

Oh, Madonna en Isla Bonita. Ja, het duurde even voordat Madonna begon te zingen. Want Julien Clerc met Helene was uitgezongen. En ja, ik zat niet op mijn plekje. Ik was even met Jeanette aan het praten. Even de, nou ja, wat dingetjes doornemen. En ja, niet met de gedachte waar ik eigenlijk moest zijn. Dus sorry daarvoor. Ronald Koeman. Inderdaad, de trainer van Oranje vindt dat hij de situatie rond PSV-middenvelder Joey Veerman qua communicatie niet helemaal op de juiste manier heeft aangepakt. Het had misschien iets beter gekund, zo zei hij gisteravond in het tv-programma Rondo. Koeman die riep Veerman na het EK van 2024 in Duitsland niet meer op. De bondscoach die kreeg op persconferenties en in interviews vaak de vraag waarom Veerman niet meer in zijn plannen voorkomt. Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld, zei hij onder meer. En ook, en toen kwam het karakter van Joey is anders. Veerman reageerde daar zondag na de laatste wedstrijd van PSV tegen FC Twente boos op. Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen, prima, dat maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter, aldus de Volendammer, die liet weten dat hij onder Koeman niet meer wil spelen. Nou, Koeman die is niet boos op Veerman. Een speler mag ook reageren en zeggen hoe hij over zaken denkt. Dat vind ik prima, maar wat mij betreft is het nu klaar.

Dolly Dots en All the Roses. Het loopt alweer tegen het eind van deze dinsdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Vanmiddag ook nog, het is dinsdag, GJ Top met de Topshow. En natuurlijk vanavond ook weer Stemloos met Ben Ransdorp. Instrumentale muziek en de stem van Ben daartussendoor. Ja, we begonnen vanochtend met een appje wat ik gekregen had vanuit Duitsland. De Moezel al daar. Nou, daar sluiten we ook mee af. Want speciaal voor hun tweetjes daar, Ruud en Burdi. Een liedje van Heino en die Schwarze Barbara.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: De mannen van Nick en Simon die nog steeds problemen hebben met de dinsdag. Nou, wat mij betreft laat die dinsdag maar voortduren. De maandag, oké, dat kunnen we betwisten. Maar de dinsdag is gewoon een heerlijke dag. Maar dan ga je steeds dichter naar het weekend toe. Maar goed, het probleem zal blijven, want ze zijn niet meer bij elkaar. Maar we begonnen natuurlijk met de bottenschijf van deze week. Week 21 alweer dood aan. En Letting Go. Een heerlijk nummer. En ik moet zeggen, het was weer een strijd hoor. Ik had ook aangedragen Higo bijvoorbeeld. Met Vallen in Geluk draaien we straks. Dat is natuurlijk een leuke jongensband. Die zit in Zwolle. Dus dat is lekker dichtbij. Lekker regionaal. Maar ze hebben het net niet gered. Nou, wie weet volgende week. Dat gezegd hebbende zie ik dat het op de klok 11 minuten over 12 is. En dat betekent dat we zijn begonnen. Maar voordat we dat doen, moet ik natuurlijk wel mijn zaakjes in orde hebben. Anders komt er helemaal niks.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, het bekende recept. Ik houd je op de hoogte van het nieuws. Dat wordt allemaal verzorgd door Tony. En uiteraard veel lekkere muziek. Nou, zo rond 12:30 zijn we natuurlijk toe aan ons lunchblok. Want er moet natuurlijk even genoten worden van heerlijk eten. Dat je misschien voor jezelf klaar hebt gemaakt. Of dat je gewoon lekker hebt laten reserveren. En dat moet ook kunnen. Zeker op een dinsdag. Want die moet je gewoon zo leuk mogelijk houden. Nou, ik weet niet wat jij gedaan hebt in het weekend. Ik niet dit in ieder geval. Saturday Night at the Movies. Drifters.

dat is typisch Amerika, hè, met je auto. Natuurlijk is dat dan een cabrio. Ga je naar de drive-in movie. En ja, of je dan heel veel films ziet, dat is maar de vraag. Maar goed, als je maar lol hebt, hè, dat is het belangrijkste. De mannen voor mij natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren die we al gehad hebben hier op Blue FM. Dries Smit en Bart van Dijk natuurlijk. Morgen zijn ze allebei weer te beluisteren. Eens even kijken wat we te melden hebben. Nou, dit is nieuws wat ik eigenlijk niet verwacht had. Nee, ik ging ervan uit dat ze gewoon weer terug zouden komen. Want heel veel ellende horen wij in Elburg er in ieder geval niet over. Want asielzoekers die kunnen niet meer overwinteren bij Biddinghuizen in Flevoland. De nieuwe coalitie in Dronten, waar het dorp onder valt, heeft afgesproken dat er geen noodopvang meer komt. Het terrein naast het pretpark Walibi Holland bood tijdens de afgelopen winters plek aan ongeveer 1250 mensen. Nou, VVD, Leefbaar Dronten en CDA zeggen dat de opvang van asielzoekers in balans moet zijn met de draagkracht van de samenleving en met wat bestuurlijk en praktisch uitvoerbaar is. Nou, volgens hun is dat dus nu niet te doen. Is het een groot asielzoekerscentrum dat er al is en dan deze plek er ook nog bij. Ik had het idee dat het allemaal super goed ging, maar goed, ik ben daar natuurlijk ook niet dagelijks bij, dus ik kan het hartstikke fout hebben. Maar ik vind het jammer, want het was een mooie plek en er gebeurde niet zo heel veel meer in de periode dat ze daar zijn. En in maart waren ze ook weer prachtig en heel snel opgeruimd. Al die, nou, ik zal ze maar huisjes noemen, hè. Dan heeft het misschien nog een mooi woord, want het zijn gewoon barakken. Maar ik noem het huisjes, die waren dan alweer opgeruimd. Maar goed, de gedachten zijn anders van de gemeenteraad aldaar. Wat zijn mijn gedachten? Mijn gedachten zijn heerlijke zonnige muziek, want je hebt het weerbericht gehoord, hè. We moeten nog even een beetje doordouwen, want we hebben nog kans op regen bijvoorbeeld, hagel. Onweer, alles kan er nog bij zitten. Temperaturen worden al steeds beter. Dat merkte je gisteren trouwens al. Ik weet niet of jij het opgemerkt hebt, maar het werd eigenlijk warmer en warmer. En dat moet ook wel naar de aanloop van een hele warme periode. Met de Pinksteren, want dat is dan de mazzel dat die Pinkster daarin valt, kan het gewoon tropisch warm worden. En dat hebben we al lang niet meer meegemaakt de laatste tijden hier in Elburg. Ja, van de zomer een paar keer, maar daar houdt het dan wel mee op. Dus laten we er extra van genieten. Peter Tosh en Johnny B. Goode.

Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou wel van een beetje reggae. Vroeger ook wel eens bij die reggae-partijen geweest. En de muziek was heerlijk hoor. Het was ook heerlijk dansen, maar die lucht die er altijd hing, die was even wat minder. Terwijl ik ook niet snel vies ergens van was, maar dit vond ik altijd net even iets te. Ja, en hier schrik ik van, want ja, ik weet dat heel veel medicijnen, dat daar een tekort aan is. En dat je dan weer andere medicijnen gaat krijgen waar je weer slechter op reageert. Nou, allemaal medicijn ellende. Maar dat geldt ook voor de kankerpatiënten, want die moeten in Nederland steeds langer wachten op nieuwe medicijnen. De afgelopen jaar moesten patiënten gemiddeld 525 dagen wachten op een net ontwikkeld medicijn tegen kanker. 4 jaar geleden was dat nog ongeveer half zo lang. Ook voor andere nieuwe medicijnen is de wachttijd in Nederland langer geworden. Vorig jaar duurde het gemiddeld 493 dagen voordat patiënten toegang hadden tot nieuwe medicijnen, nadat het Europese Geneesmiddelenbureau de medicijnen had goedgekeurd. En dat is natuurlijk veel en veel te lang. Zeker als je een kankerpatiënt bent, dan moet dat gewoon instant te plekken zijn om het toegediend te krijgen. Ik begrijp, als medicijnen in ontwikkeling zijn, is dat wat lastiger. Maar er komt een moment dat het vrijgegeven wordt. En het kan een leven redden, hè? Zo simpel is het. Dus daar mogen we nooit echt langer op moeten wachten dan nodig. Ja, ik kan het allemaal wel roepen hier op dit station Loe FM. Maar ik denk niet dat ze daar in de medische wereld heel veel van meekrijgen. Maar goed, als je het niet probeert, dan weet je zeker dat dat niet lukt. Ik heb een live versie van De Dijk opgetrommeld. Want ik vind het live, vind ik ze heerlijk. En dan de applaus daarvoor en dan barst het los. En De Dijk is daar gewoon een kei in geworden. Helaas zijn ze niet meer samen, treden ze dus niet meer op. Maar de muziek, die blijft gelukkig. En als ze een keer samenkomen, terugkomen, oh, dat lijkt me heerlijk. En ik ben erbij. De Dijk, groot hart.

die stem die herken je uit duizenden. Hè? Danny Vera. Wij doen het samen met Marlon Pichel en A Try Again. Ja, is dat het nieuwste? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Hij komt in ieder geval uit dit jaar. Nou, we gaan zo meteen de lunch openen. Maar eerst nog even dit. Want Bertus Jeensma is geen kandidaat wethouder voor LEF hier in Elburg. In het formatieproces heeft LEF met pijn in het hart moeten vaststellen dat het op dit moment niet verantwoord is om zijn benoeming als wethouder door te laten gaan. En dat is een verdrietige conclusie. Aldus fractievoorzitter Marga Schoot van Duren. Nou, Bertus Jeensma die scheen plotseling in maart opgenomen te worden in het ziekenhuis. Heeft natuurlijk alles daarmee te maken. En ik vind het ook jammer, want ik vond het hij deed het leuk als wethouder. En was natuurlijk zeer benaderbaar. Dus sterkte, Bertus, mocht je luisteren op dit moment. En wie je op gaat volgen, nou, dat horen we dus over een paar dagen, CQ weken. Inmiddels 1:58. We gaan die lunch openen. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu net wat voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Geniet ervan. En geniet ook van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag. Nou, het is ondertussen alweer 19 mei. Nou, dat doen we dan altijd onder het genot van 3 wat langere platen. En dan heb je even de tijd om te genieten van de temperaturen buiten. Het is nog niet nat, dus dat zou prima kunnen. Of misschien gewoon op kantoor, net waar je bent. Joh, maakt mij helemaal niet uit als je maar even de tijd voor jezelf neemt. Nou, 3 platen achter elkaar, zei ik al. En we beginnen met een oudje van Rod Stewart and the Faces, Maggie May.

stuk voor stuk waren het stukken die aan het hart liggen. Die vind ik heerlijk om te beluisteren. Lover of the Light, Mumford & Sons, The Scientist van The Coldplay. En we begonnen met Maggie May van Rod Stewart en The Faces. Ja, morgen natuurlijk misschien weer een totaal andere. Want ja, ik weet eigenlijk nog niet zo heel erg goed hoe de woensdag gaat lopen. Ontzettend druk. Moet overal tegelijk zijn. Ja, dat gaat niet. Je kunt jezelf helaas nog steeds niet splitsen. Dus dat moeten we nog even bezien. Het staat nog niet helemaal vast wat dat betreft. Het is ruim 1:15 geworden. Dat kan ook niet anders met drie van die wat langere platen. Hè. We gaan het hebben over de tevredenheid over speeltuinen. Want ja, alles wordt tegenwoordig onderzocht. En dat is maar goed ook. Want het gaat er natuurlijk om wat wij vinden van alles wat hier in de gemeente speelt of staat. Nou, speelplekken die zijn er dan genoeg in de gemeente Elburg. Dat is duidelijk. Maar vooral voor oudere kinderen en jongeren. Die missen dan weer geschikte plekken om elkaar te ontmoeten en actief bezig te zijn. Dat blijkt allemaal uit een enquête onder 227 inwoners over speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Veel deelnemers zijn tevreden over speelplekken dicht bij huis. Wel vinden inwoners dat bestaande plekken uitdagender, groener en beter onderhouden mogen worden. Vooral afval, weinig schaduw en een gebrek aan uitdagende toestellen worden genoemd als ergernissen top. Ja, en die afvalbergen waar ze het dan over hebben, nou ja, berg is een beetje zwaar overdreven, maar je begrijpt natuurlijk wel wat ik bedoel, is natuurlijk een probleem dat heel makkelijk opgelost kan worden. Hè? Je neemt je eigen afval mee, je gooit het bij jezelf in de prullenbak thuis en dan ben je er vanaf. Maar goed, het is een trend wat je overigens overal ziet. Hè? Ga je naar die hele grote M, om er zonder reclame te doen, dan vind je werkelijk overal doosjes en papieren. Terwijl ik weet dat ze daar genoeg vuilnisbakken hebben staan. Maar mensen die hebben nog de neiging om het gewoon ernaast te zetten of te gooien. Nou, ik vind het erg, want zo zijn de meesten van ons niet opgevoed. Dus moet je het ook gewoon niet bij een ander doen. Maar goed, ik ga helemaal niet onderwijzerig doen hier hoor. Zeker, zeker niet. Dat is ook het enige wat ik erover zeg. Het is altijd een beetje gevaarlijk natuurlijk. Hè? Maar die hele enquête-uitkomst, die kun je lezen op loumedia.nl. Kun je dat even op je gemak doen. Ik ga een verzoekje draaien die ik al lange tijd niet meer gedaan heb. Dus dat mag dan weer eens een keertje. En die gaat richting Zutphen. En wel naar mijn lieve mams. Ja, gewoon zonder reden wat dat betreft. Ze is helemaal niet jarig. Moederdag hebben we al gehad. Maar dat is ook niet nodig. Hè? Alles mag zonder reden. Want dan komt hij juist het beste aan. En is het mooier om te geven. Nou, en dit geef ik dan als plaat. En ja, er zijn er een aantal waar ze van houdt. Maar van deze weet ik het gewoon zeker. Tight Fit and the Lion Sleeps Tonight. Yeah.

Hij blijft toch wel leuk. Je zingt altijd automatisch weer mee met deze van Tight Fit uit 1982. En ik draai hem dus speciaal voor Ans van der Wal. Zij luistert altijd trouw mee in Zutphen. Tenminste, als het even kan. Ze is niet altijd aanwezig, dan lukt het niet. Maar als ze er is, dan luistert ze mee. Ja, en ik had het eerder al in de uitzending over het mooie weer dat er aan zit te komen. En dat komt natuurlijk goed uit. Want aankomende maandag hebben we natuurlijk de Pinkstermarkt hier in Elburg. Altijd een gezellige grote markt. Allerlei koopwaren, maar natuurlijk ook eten, drinken. Alles kun je er krijgen. En als het dan mooi weer is, nou, wat wil je dan anders? We hebben ook wel meegemaakt, dan regende het en dan was het kil. En dat merk je dan aan het publiek dat opkomt daar. Maar ik denk dat het dat betreft daar wel goed mee zit. Ja, nou goed. Ik woon zelf in de vesting, dus ik zal zeker een kijkje komen nemen. En als het even lucht, verslag doen hier op Lou FM. Even kijken. Wat is het te doen de komende tijd? Nou, dit kost je helemaal niks, maar het is wel een spektakel om te zien. Want de komende weken is er een opmerkelijk verschijnsel boven de aarde te bewonderen. Zogenoemde lichtende nachtwolken. Dat meldt Weer Online. De adembenemende wolken leveren prachtige beelden op. Nou, als je nou s'avonds over straat loopt, dan moet je naar boven kijken, want je kunt het eigenlijk niet eens missen. Het is een merkwaardig tafereel. Lichtende nachtwolken die eruit zien als zilverblauwe strepen aan de lucht. Bijzonder is dat het net lijkt of ze licht geven. Dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon afkomstig van de zon. De illusie wordt veroorzaakt door ijskristallen. Nou, als de temperatuur op grote hoogte laag genoeg is, dan moet je niet denken aan min 6 tot min 10. Nee, dan moet je gelijk denken in dubbele cijfers van min 90 tot min 145 graden. Nou, dan kunnen door waterdamp ijskristallen worden gevormd op stofdeeltjes in de lucht. Nou, die stofdeeltjes dan weer zijn weer afkomstig uit de ruimte. Prachtig om te zien. Ik heb hier een foto van eerdere spektakelluchten. En dat is echt prachtig. Maar het spijt me zeer, kom er de bed niet vooruit. Yeah, yeah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Alweer uit 1978, deze van Dire Straits, maar in 2026 doet hij het nog steeds goed door. Sultans of Swing. En we begonnen met de bottelschijf van deze week, Dotan en Letting Go. Nou, ik zei in het eerste uur al, het was spannend wie dit geval het bottelschijf mocht gaan noemen. Want deze had ook leuk geweest, Higo met Vallen in Geluk. Nou, Higo is een groep die komt uit Zwolle, dus het is nog lekker dichtbij ook. En ze maken gewoon hele leuke muziek.

Ah, ze zijn niet te vergelijken, Dotan of Higo. Maar ze maken gewoon leuke muziek. En ik vind dat ze te weinig gedraaid worden hier bij Lou FM. Ja, Bart of Bert-Jan die draait hem regelmatig op de zaterdag tussen 12 en 2. Dat hoor ik nog regelmatig. Die promoot ze wel. En ik ga het ook wat meer proberen hier in middag matinee. Ja, Hema, die deed het goed, want die boekte in 2025 opnieuw meer omzet en meer winst. Er worden veel winkels vernieuwd en dat slaat aan, zegt topvrouw Saskia Egas Riparas. Zo wordt de naam. Producten worden beter vindbaar en zijn duurzamer. Hema viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De omzet van 2025 bedroeg 2,3 miljard euro. Nou, zonder de extra omzetweek in 2024 komt dat neer op een stijging van 5,6%. De winst voor belastingen steeg met 48% naar 59,4 miljoen euro. Nou, de HEMA heeft wel eens in zwaar weer gezeten, maar dat is dus met deze cijfers weer van de baan. En misschien komt dat door de worsten die weer op de oude wijze gemaakt worden, gerookt worden, dat de klanten heeft getriggerd. Ik weet het niet. Ik weet niet of het aan nieuwe winkels ligt. Ik moet zeggen dat ik moet altijd wennen als een winkel helemaal omschakelt. Ik had dat bij de Blokker. Nou, dat hebben ze zelf gemerkt natuurlijk. Had ik dat ook. Vond het niet zo prettig winkelen meer. Maar misschien ligt dat wel meer aan mij als hoe de winkel eruit ziet. Dat kan nog wel. Misschien ben ik wel een rommelaar die daar dan ook van houdt en graag naar binnen stapt. Dat zou zomaar kunnen. Arnold, ja, je zit niet zo heel lekker in je vel en dat begrijp ik, want het is niet fijn als je even gedwongen bent om de rust te pakken. Nou, dan hoop ik dat je dit een mooie plaat vindt, want ik weet je smaak eigenlijk niet helemaal. Maar deze die vindt iedereen eigenlijk wel mooi. En je hebt het voordeel, als je hem mooi vindt, is hij 5 minuten en 35 seconden. Ik zag dat Dries het gisteren morgen deze plaat ook had gedraaid. Maar goed, dat was gisteren morgen. Vandaag is vandaag. Piano Man van Billy Joel. Beterschap Arnold.

is echt een klassieker, hè, die elk jaar wel hoog in de top 10 te vinden is bij de enige echte top 2000. Billy Joel dus. 6:56. Je luistert dan middagmatinee tot 2 hier op Loop FM. Ja, en dit wisten we al wel een beetje, want meldingen van kindermishandeling blijven te lang liggen bij Meldpunt Veilig Thuis. Dat zeggen de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Het risico is dat een kind daardoor lang in een onveilige situatie verkeert. Na een melding moet Veilig Thuis volgens de wet binnen 5 dagen beoordelen of een kind veilig is. Maar die termijn wordt vaak niet gehaald, zegt Isabella Roos. En zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten tegen de Telegraaf. Terwijl die er natuurlijk niet voor niets is, hè, die termijn die gesteld is, daar heeft ze natuurlijk over. Ja, het is natuurlijk triest, hè, al die situaties die je in het nieuws hoort van kinderen die mishandeld zijn, of soms nog erger. Ja, daar moet gewoon veel en veel meer beter ook aandacht voor zijn. En de Duitsers, ja, die zijn niet zo blij met ons Nederlanders. En ik begrijp ze echt, ik begrijp ze volkomen. Want ze ergeren zich aan de tanktoeristen. Nou, lezers halen de schouders op. Lekker Hollands tanken in Elten, zo luidt de klok. Want in Duitsland wordt er flink geklaagd over tanktoeristen met gele nummerborden. Nederlanders rijden massaal de grens over om goedkoop te tanken. Tot ergernis van sommige Duitsers. Nou, dat begrijp ik, want ze moeten maar wachten. En ze zeggen, de Duitsers zeggen nemen over die Hollanda. En hoezo nemen, we betalen toch, is dan weer het antwoord van een Nederlander. En zo gaat het een beetje voort. Ja, ze gaan zich dus doodergeren aan het feit dat wij massaal over de grens trekken. Dit is echt een artikel die jullie als luisteraars of schrijvers ingediend hebben bij de Stenter. Dus moet je het daar maar eens opzoeken. Bij de Gelderlanders trouwens.nl. Daar staat alles wat jullie daarvan vinden, maar ook wat de Duitsers ervan vinden. Beetje lastig om daar een heel verhaal van te maken hier via de radio. Dus dat laat ik aan jullie, de Gelderlander.nl. Nou, deze kan ik wel even meepakken. De gewilde nieuwe Royal Pop horloges die vanaf afgelopen weekend moesten worden verkocht in 3 Nederlandse winkels van Swatch, zijn uit veiligheidsoverwegingen teruggestuurd naar het hoofdkantoor. Dat heeft Swatch gemeld aan het winkelpersoneel, zo zegt een medewerker vandaag in de winkel in Utrecht. Ja, weet je het nog? Zaterdag, hè, de Swatch-winkels die moesten dicht blijven omdat de belangstellenden massaal naar de winkels waren gekomen om een horloge te bemachtigen. Nou, het was iets van €400 en die horloges die waren in werkelijkheid veel en veel duurder. Maar het was natuurlijk een stunt van Swatch. Nou, als je dan zo ziet, dan denk ik van ja, wat zijn die dingen nou waard? Het is gewoon een klokkie met een koord eraan. Maar misschien wil ik de waarde daar wel niet van inzetten. Het ging in ieder geval hartstikke fout. En de winkeliers die daar omheen hun zaken doen, dienen ook nog een claim in. Want ook die moesten de winkel sluiten. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Nou, een goed bedoelde actie die helemaal uit het hand is gelopen. Zo mag je hem wel stellen. Eens even kijken welke muziek wil je klaar hebben staan. Nou, we kunnen kiezen tussen The Cats, Sure He's a Cat, of Orchestral Maneuvers in the Dark. Oftewel OMD. Weet je wat? We doen ze gewoon allebei. We beginnen met So in Love, OMD.

Ja, dat waren ze dan even twee achter elkaar. Hè? Ja, je hoeft geen keuze te maken als je ze allebei kan en mag draaien in de radio-uitzending. En ik had een verzoekje van Willem Vlieger gekregen. En die is dan altijd goed. Er zit helemaal geen reden achter, gewoon om het leuke plaat te zijn. En dat is nu Demis Roussos en Sing an Ode to Love. Nou, ik heb hem even de computer opgezocht. Daar zag ik hem niet. Maar er zijn meerdere kanalen om dit te vinden. Dus Willem, werk ze nog even. En dat moet wel goed komen op deze klanken.

Zoals we Demus Roussos kennen. Speciaal voor jou dus, Willem. En Willem is trouwens morgen weer te beluisteren. Weliswaar met een herhaling. Maar zoals het programma zegt, de muziek is tijdloos. Ik zal mezelf een beetje opkrikken, want ik merk dat ik er niet zo heel erg hard doorkwam. Dan heb ik een vrij harde stem, dus dan komt het ongetwijfeld wel goed. We gaan nog even een blik werpen op het nieuws. Ik moet eens even kijken, want ik kan niet alles zien. Helaas, Facebook of in dit geval Messenger doet weer even wat vreemd. Maar dat moeten we niet zo druk om maken natuurlijk. Oh, hier, paniek onder automobilisten in België. Want voor het eerst in jaren doorbreekt de benzineprijs de grens van 2 euro per liter. En dit gebeurde bij onze zuidenburen voor het laatst, let op, in juli 2022. In België stelt de overheid maximumprijzen vast voor brandstoffen. Nou, vanaf woensdag, zo heeft het Belgisch ministerie van Economische Zaken vandaag aangekondigd, betalen automobilisten maximaal 2 euro, ruim 2 euro voor een liter benzine aan de pomp. Nou, dieselrijders zien een stijging tegemoet van 7,6 euro procent per liter. En de verhoging is een vervolg of een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Toch zijn er nog altijd bedragen die niet eens in de buurt komen van wat automobilisten en truckers hier in ons eigen landje kwijt zijn. En dat komt vooral door de lagere accijns in België. Daarnaast zorgt het systeem van maximumprijzen er voor minder heftige prijsschokken. Maar goed, het is ook maar wat je gewend bent, hè? Want dan is alles wat er bovenop komt, is gewoon te veel. Dat zie je ook in Amerika. Toch wel een vreemd land tegenwoordig. Maar daar zijn de benzineprijzen natuurlijk ontzettend goedkoop. En dat moet ook bijna wel, want je moet enorme stukken afrijden. Wil je van het ene punt naar het andere punt kunnen kopen. En nou ja, omgerekend was het ongeveer een eurotje per liter. Dat is ook aardig gestegen. Dus daar zijn ze ook aan het mokken. En dat is ook juist de goede plaats om te mokken. Want ja, de grote baas al daar, ja, die oranje wortel, die heeft natuurlijk gezorgd dat we in deze situatie zitten. Want zo mag je het volgens mij wel benoemen. En de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Dennis Jonathan Endic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader. De Spaanse zakenman Isaac Endic kwam in 2024 om het leven na een val van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon Jonathan. Nou, Isaac van 71 viel dus tijdens die wandeling in de grotten van Montserrat, nabij Barcelona. Meer dan 100 meter trouwens. Jonathan was op dat moment als enige bij hem en de zaak die werd in januari 2025 aanvankelijk gesloten nadat de rechter beoordeelde dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Nou, in oktober 2025 werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. De Catalaanse politie en het Openbaar Ministerie hebben dat dus vermeld. De politie onderzocht daarbij ook de mobiele telefoons van Jonathan en zijn zussen Judith en Sarah. Jonathan en zijn twee zussen werden na het overlijden van hun vader de belangrijkste aandeelhouders van Mango. Zowel de familie Endic als het modebedrijf hielden steeds vol dat het een ongeluk was. Nou, het zou natuurlijk kunnen, maar dat moet hij dan maar gaan bewijzen voor meneer de rechter. Weet je wat, we doen normaal gesproken 3 platen achter elkaar. En ik zie dat het al bijna 14:15 is. We gaan het toch proberen. Eerst Rowan Hazen, Zondag in het Zuiden. Dan eens even kijken, The Miracle of Love van de Eurythmics. En als we dan nog tijd over hebben, All Night Long van Lionel Richie.

Nou, dat zijn wel een beetje de laatste klanken van Lionel Richie wat betreft All Night. Nog even het laatste nieuws. IKEA die brengt een nieuw snoepje uit. Dus weet ze gehakt. Balletjes lolly. Ik lieg het echt niet aan elkaar. De aankondiging dat er een lolly zou komen met vlees en vossenbessensmaak begon als een 1 april grap. Maar de reacties die waren zo overweldigend dat IKEA besloot de limit edition vleeslolly eenmalig uit te delen. Ik ben heel benieuwd. Maar ik kom nooit bij de IKEA. En de supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in Volendam voor de play-off wedstrijden tegen Ajax. Dat heeft de burgemeester van Volendam besloten. En daarmee zit het er voor mij op wat betreft middagmatinee. Zometeen natuurlijk topdag met Gerrit J. Top. Hij zit er al helemaal klaar voor. Ik wens jou een hele fijne dag. Tony, bedankt voor de redactie. En graag misschien tot morgen en anders tot donderdag. De laatste die we klaar hebben staan is van Nancy Sinatra. En this boots are made for walking. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Goedemiddag, loesteraars. Het is dinsdag, het is 19 mei 2026. Het is 11 minuten over 2. Het is vanmiddag zwaar bewolkt in onze gemeente Elburg. En uit de bewolking valt af en toe lichte motregen. Het kwik kan oplopen tot een graad of 16. En de wind komt uit het zuiden en is matig. Het goede nieuws, morgen wordt het ongeveer hetzelfde, maar een graadje warmer. Eentje. Maar daarna wordt het echt leuk. Dat dan weer wel. We zijn begonnen met Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival, gevolgd door de botterschijf Dotan, Letting Go. En we gaan nu heel snel door met The Day Before You Came van ABBA, want we zitten nokkie vol.

L'amour toujours van Gigi D'Agostino. Daarvoor hadden we Andrea Bergman met Ich will deine Sehnsucht. Ik wil je verlangen. Ja, ik wil je verlangen. Als je visueel bent ingesteld, dan... Laat ik ophouden. Straks ga ik veel te ver. Nou, dat kan niet. Normaal gesproken hadden we een nieuwtje. Maar er is zo weinig nieuws wat ik interessant vind. Daarvoor ga ik mijn kunstgebied niet vastzetten. We gaan heel snel door met Alizé, met Mount Lolita.

Leef van Andreasus Junior. Daarvoor hadden we No Limit van To Unlimited. Ik heb nog een aardigheidje gevonden. Geen nieuwtje, een aardigheidje. Op Weer Online. Elk jaar hebben we in de periode met de langste dagen, van halverwege mei tot eind juli, kans om lichtende nachtwolken te zien. Nadat de zon is ondergegaan, kan een zilverblauw schijnsel zichtbaar worden. Maar wat is dit bijzondere natuurfenomeen precies? Wolken geven immers zelf geen licht. Ook 's nachts kunnen deze lichtgevende wolken verschijnen, maar dan aan de noordoostelijke hemel. Ze zijn mysterieus en ontstaan onder extreme omstandigheden. Lichtende wolken zijn wel degelijk wolken en zelfs de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 kilometer. Dat is veel hoger dan de 10 kilometer waar de meeste sluierbewolking zit. Daarboven neemt de sluierbewolking af. Alleen zware onweersbuien komen wel eens tot 15 kilometer hoogte. Ook verkeersvliegtuigen vliegen niet hoger. Daarvoor is de lucht veel te ijl. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven de wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Dit is hetzelfde principe als bij de maan, die 's nachts ook zichtbaar is door het weerkaatsen van zonlicht. Om ze te kunnen zien moeten er geen gewone of weinig gewone wolken zijn. Hoe helder het de komende nachten is, dat kun je lezen in Weer Online. Het weerbericht van Weer Online. En op 23 en 24 juni 2024 waren ze vanuit verschillende plaatsen in het land ook zichtbaar. Aldus Weer Online. Nou, ik spring een beetje rond daarover. Samen met Bobby Brown. Humping around.

Betty McLean. It keeps raining. Maar ik heb goed nieuws voor hem. Het wordt minder, de regen. Jawel, het wordt minder. Daarvoor hadden we Perdu e come noi. Van Olly, Angelina, Mango en Julie. En daarmee is het ondertussen 7 minuten voor 3 geworden. Ik heb nog Whatever You Want van Status Quo klaarstaan. En nog een staartje van een instrumentaaltje. En dan is het alweer 3 uur. Wauw, wat gaat het snel.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
0: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

En met de Fool's Garden en de Lemon Tree is het ondertussen 3:10 geworden. In dit tweede uur van Toptijd. Daarvoor hadden we Dancing in the Street Band, Mick Jagger en David Bowie. Maar de hits die staan te dringen. Ze staan als tieners voor de snackbar te stampvoeten om door te gaan. Dus wij gaan ook heel snel door met Marmorstein und Eisenberg van Drafi Deutzer en His Magics.

0: de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

In ieder geval Luan uit de hitlijsten van 2015 in Frankrijk. Daarvoor hadden we Mel C met I Turn To You. Nu hebben we een nieuwtje. Kort nieuwtje. Heel kort. Henk Wessel van het Algemeen Belang. Die verbonden zich over het uitblijven van de start op de plek van het voormalige BP station in Elburg. De start van de bouw bedoelt hij dus. In vragen aan het college geeft hij aan dat in februari 2022 een sfeerimpressie werd geplaatst online, waarin de nieuwe plannen werden gepresenteerd. Het beoogde bouwterrein is, zo heeft hij geconstateerd, nu omgeven door een hekwerk en het wekt bij hem niet de indruk dat er binnenkort met de bouw wordt gestart. Omdat de woningnood hoog is, wil hij nu van het college weten welke feitelijke oorzaken ten grondslag liggen aan het uitblijven van de start van de bouw van de woning. En vraagt hij het college een planning aan te geven wanneer de bouw start. Ja, en wanneer het wordt opgeleverd. Ja, het ziet er niet uit eigenlijk. Het ziet er niet uit hier op het eind van de straat. Nee, helemaal niet. We gaan vrolijk verder. Wat hebben we klaarstaan? Oh, Sandy Coast, de Zandkust. True Love, That's a Wonder.

Leave the Door Open van Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic. Daarvoor hadden we Jan Smit met Als de Morgen is Gekomen. En we hebben nu een nieuwtje uit de Huis aan Huis. In de nieuwe spreidingswet die 1 februari is ingegaan, is opgenomen dat gemeente Elburg 138 asielzoekers moet opnemen. Dit op een totaal van 10.749 asielzoekers die binnen Gelderland moeten worden opgevangen. De provincie moet hiervoor voor 1 december een provinciaal plan aanleveren bij de minister. In de wet werd ingezet op een duurzame opvang in de periode van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2028. In een brief aan de raad geeft het college aan dat dit betekent dat Elburg op korte termijn door het centraal opvang asielzoekers kan worden benaderd voor het realiseren van een noodopvang of gewone opvang. Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten die niet bijdragen hierop aan te spreken en via bestuurlijk toezicht en gemeenten in een acute situatie direct een bijdrage te laten leveren. Gezien het belang en de actualiteit van de brieven worden de brieven door het college onder de aandacht van de raad gebracht. De brief wordt ook verstrekt aan Lennart Oosterlo als formateur van de nieuwe coalitie van burgemeester en wethouder. De brieven geven aanleiding, zo stelt het huidige college, als raad een standpunt in te nemen ten aanzien van het vraagstuk rondom asielopvang. In die tussentijd blijft het college deelnemen aan de gesprekken die plaatsvinden aan de provinciale regietafel. Aldus de Huis aan Huis. Gaan wij nou toch maar vrolijk verder met de muziek. Daar word je toch iets vrolijker van. Mamma Mia van Richie en Poveri. Rijk en arm. Ja, een soort van Elburg en Doornspijk. Nou, andersom. Doornspijk, Elburg.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens

0: tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ook in het midden van het land. De meeste oponthoud daar nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn voor Barneveld. 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed.

0: Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt hartstikke druk en dat zien we ook terug in het midden van het land met bijna 140 kilometer file in totaal. Wat daar opvalt is onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 10 minuten extra reistijd. Ook bijna een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 8 kilometer file. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: is dinsdagmiddag, 5 uur. Tot 6 uur is dit Uit het College. Met wekelijks een wethouder of burgemeester vanuit de gemeente Elburg. Met vandaag...
1: Ja, en vandaag met oud-raadslid, oud-wethouder en nieuwe raadslid Henk Wessel van Algemeen Belang. Welkom, Henk.
2: Goedenavond.
1: Wij tutoyeren elkaar al lang, want volgens mij hebben we samen in de raad gezeten.
2: Zeker. Dat is wel een paar jaar geleden. Dat ging volgens mij heel erg goed tussen ons.
1: Toen waren we nog heel erg jong.
2: Toen waren we een stuk jonger, ja.
1: En niet grijs.
2: Minder. Nee, volgens mij niet. Nee.
1: Hoe lang ben je raadslid geweest voordat je wethouder werd?
2: Nou, niet heel lang, Brigitte. Ik ben raadslid geworden in dag van november 1996. En toen ben ik in april 98 wethouder geworden.
1: Juist.
2: Dus 1 jaar en 3 maand ben ik raadslid geweest. En toen mocht ik wethouder worden.
1: En dan noemde ik oud-raadslid, oud-wethouder, nieuwe raadslid. Het politieke plus laat je niet los.
2: Ja, dat is wel een hele mooie zin. Nou, ik vind politiek wel erg leuk. Ik merk om me heen dat er heel veel mensen heel gestrest doen altijd. Ik heb dat niet. Ik heb van dag 1 tot dag nu genoten van alles wat met politiek te maken heeft. Dat wil niet zeggen dat ik blij ben met alles. Dat er ook ontwikkelingen zijn in de politiek en ook in ons land waarvan ik denk, als een iets ouder raadslid inmiddels, wat jammer. Toch vind ik politiek ontzettend leuk en ben ik toch blij dat ik nog een beetje in mijn nadagen als raadslid mijn ervaring wat delen mag met misschien iets de jongere generatie. Ja. Dat hoop ik een beetje.
1: Waren er toen andere tijden? Want daar hebben we het altijd over. Andere tijden. Wat was er anders?
2: Nou ja, het was heel veel anders. En ik denk niet dat dat alleen in de politiek anders is. In bedrijven en op school en organisaties was het ook anders. Maar ik noem 1 voorbeeld. Dingen die met gezag en aanzien te maken hadden, die waren in 1998 echt duidelijk anders dan dat ze nu zijn. Je ziet, vroeger werden gemeenteraadsleden door de kiezers gekozen en die namen dan besluiten. En dat was dan eigenlijk jouw vertegenwoordiger voor 4 jaar. Als je nu een besluit neemt, dan staan er tot het oneindige toe allerlei beroepsmogelijkheden open.
1: Ja.
2: Want iedereen die beveegt zijn eigen persoonlijke belang veel meer dan in de beginjaren.
1: Men wilde in die tijd dat ook de burgers de ruimte kregen hun mening, hun ideeën te verspreiden. Ja, en dat... Want we hadden het net... ik las over procedures bij woningbouw, inspraakmogelijkheden van bewoners over minder parkeergelegenheid of minder uitzicht, dat men dat wil afschaffen.
2: Ja, men loopt erin vast. De procedures die beheersen de agenda, maar we realiseren niks.
1: Nee, precies.
2: En langzamerhand komen ze ook in Den Haag erachter dat we daarin doorgeschoten zijn. Maar jij zei, dat was dacht ik jouw beginvraag, wat is nou het grootste verschil toen je begon en nu? Ik denk dat we toen kozen we een gemeenteraad. Dat was onze volksvertegenwoordiger en die deed het dan 4 jaar. En na 4 jaar zeiden we, ze doen het goed of niet goed. En dan kozen we dezelfde of we zorgen ze een andere. Nu neem je een besluit, maar iedereen, het lijkt wel alsof wij een soort horizontale democratie hebben, waarbij we ieder besluit apart weer bevechten moeten. Ja. Tot de hoogste rechter aan toe.
1: Bevechten, zeg je.
2: Ja. Dat vind ik, ervaar ik als het grootste verschil. Mag je dan niet kritisch zijn nu? En waren ze dan vroeger te gemakkelijk? Dat zeg ik niet. Ik denk wel dat we doorgeschoten zijn. En dat wij ook als raadsleden met het algemeen belang bezig moeten zijn.
1: Ja.
2: En dat wij veel te veel beroepsmogelijkheden gemaakt hebben om je individuele belang te bevechten. En dat, zegt nu de Rijksoverheid, dat moet wel minder worden.
1: Ja.
2: Want je kunt 3 keer naar een rechter gaan toe als je het met de schutting van je buurman niet eens bent. Om maar een simpel voorbeeld. Dat is echt te gek.
1: Is te gek.
2: En alles staat stil.
1: Ja. Henk, dat was even algemeen terugkijken.
2: Dat was een introotje.
1: Dat was een introotje. Ja. in die 27 jaar. Want kijk, het lijkt mij ook heel moeilijk om van... Nee, is niet moeilijk, denk ik. Van wethouder word je opeens raadslid. Maar dat betekent wel, en daar wil ik het met jou over hebben. Jij hebt in die periode van 27 jaar politiek, heb jij, als ik het goed gerekend heb, 6 keer meegemaakt dat een college gevormd werd. En ik weet niet of Algemeen Belang dan altijd de grootste partij, de trekker was.
2: Ik heb 7 keer deel mogen nemen aan collegevorming. Waarvan de eerste keer mijn voorganger Henk van Deurdekom in de lead was. En ik daar als lerende nieuweling bij mocht zijn.
1: Ja, ja.
2: Wij zijn denk ik van die 7 keer 3 of 4 keer de grootste geweest. En dat maakt dat je in die formatie een leidinggevende rol hebt. Hè. Je jaagt die formatiegesprekken aan. Maar ik denk dat ik 7 keer de formatie van dichtbij
1: heb meegemaakt.
2: Ja.
1: Henk, dan zie ik die deuren van de BMW-kamer. En ik neem aan dat daar ook vergaderd wordt. Wat gebeurt er achter die deuren? Wat is nou het eerste gesprek?
2: Ja, weet je, het is...
1: Want we kunnen geen man en paard noemen. Nee, want het is nog even de vraag hoe het uitpakt.
2: Ja, laat even duidelijk zijn. De huidige formatiegesprekken die gevoerd worden, daar zit... dit raad zit niet bij.
1: Nee.
2: Die worden namens Algemeen Belang door onze wethouder Lennart Oosterlo en fractievoorzitter Agathe Weert gevoerd. Dus laat duidelijk zijn dat ik gelukkig... deze uitzending niet op de hoogte ben wat daar exact gebeurt.
1: Jij wilt beweren dat je van niets weet, dus ik vraag je ook niet, want dan blijf je hetzelfde antwoord geven.
2: Ja, maar, dat heb je heel goed, dat scheelt tijd.
1: Ja. Dat scheelt tijd. Maar nou duurt het 2 maanden. En dan wil ik met jou natuurlijk straks weten, wat gebeurt in die 2 maanden? Ja. 2 maanden, is dat nou normaal of is dat, duurt het toch wel een beetje lang?
2: Ja. Je begon net, als je het goed vindt, dan koppel ik die 2 vragen aan elkaar. Van hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu? Hè? Ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Kijk, er zijn een aantal dingen die veranderd zijn. Dat is mijn beeld. En ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar dat is mijn beeld.
1: Jouw ervaring, je bent ervaringsdeskundige.
2: Kijk, het grote verschil tussen bijvoorbeeld vroeger, zou ik bijna zeggen, en nu is dat... En ik spreek in algemene zin, hè, niet alleen over Elburg, maar in algemene zin, dat er veel meer kleinere partijen bij zijn gekomen dan in de beginjaren. Daarmee bedoel ik, als je toen 2 of 3 grote partijen hadden die het goed samen konden vinden, dan hadden die elkaar voor de verkiezingen vaak al opgezocht en zei veel meer smaken zijn er eigenlijk niet hier. Dus als straks de verkiezingen een beetje normaal verlopen, dan is het misschien verstandig dat wij alvast een afspraak maken. Dat gebeurde in die beginjaren.
1: Hoeveel zaten dan meestal? Hoe groot was het college dan meestal? 2, 3 wethouders?
2: In gemeenten van onze omvang ging het vaak om 3 tot 4 wethouders.
1: Toch wel?
2: Ja, dat was meestal
1: dat is de afgelopen periode ook geweest.
2: Ja, er zijn ook regels
1: maar
2: voor.
1: Maar er zijn heel wat taken bijgekomen, hè?
2: Ja, er zijn heel wat taken bijgekomen. Alleen de vraag is altijd van... hoe gedetailleerd als bestuurder, als wethouder moet je daarin zitten om wethouder te kunnen zijn. Maar door de jaren heen is een gemeente van onze omvang heeft altijd tussen de 3 en de 4 wethouders gehad.
1: Ja. Okay.
2: Er zijn overigens ook landelijke normen voor. Het is misschien ook wel duidelijk voor de luisteraar. Het is niet zo dat mensen op zaterdagmiddag zeggen met hoeveel zullen wij gaan. Er zijn wel regels voor. Voor mij mag je 20% globaal van het aantal raadsleden. Dat is ook ongeveer de formatie die er in den landen voor wethouders is.
1: Nou,
2: dus in de gemeente als Rotterdam...
1: Halen ze hier makkelijk.
2: Ja, misschien in een gemeente als Rotterdam of Amsterdam... daar heb je zomaar 7 of 8 wethouders.
1: Ja. Maar even weer terug naar de Elburgse situatie.
2: Ja.
1: Het klopt. In het verleden verliep het anders. Je had meer duidelijke lijnen, duidelijke uitkomsten.
2: Ja.
1: Maar kan ik het dan vergelijken als ik jou vraag... Hoe lang was die periode toen en wat is normaal? Kan ik dan die vraag nog stellen?
2: Nou ja, zeker. Jouw vraag was...
1: Is dit vroeger, nou die 2 maanden, is dat een normale tijd?
2: Ja, hoor,
1: of
2: ja,
1: moeten we
2: ja.
1: onrustig worden?
2: Nee, absoluut niet. Ik heb net nog even gekeken voordat ik hier naartoe reed van hoeveel colleges al gevormd zijn. Nou, er zijn er eigenlijk nog maar een paar. Dus je ziet, we hebben 343 gemeentes en een paar gemeenten die al een college hebben.
1: Okay.
2: 18 maart de verkiezingen. Het is nu bijna eind mei. Nee, het is echt nog volop gaande. En het duurt ook niks langer dan dat wij gewoon zijn in Elburg.
1: Okay.
2: Maar in algemene zin duurden formaties wel langer dan toen ik begon. Omdat er meer kleinere partijen zijn. Dat er meer versplintering is. Dat het dus ingewikkelder is om een meerderheid te organiseren. En je ziet nu bijvoorbeeld, de afgelopen verkiezingen, dat in heel ons land lokale partijen een ontzettend goede uitslag gemaakt hebben. En zo'n goede uitslag, dat er soms gevestigde partijen niet meer weg zijn. Of gehalveerd zijn. Ja, dat maakt dat je in het land ook met een aantal nieuwelingen aan de tafel komt. Mm-hmm. Die geen formatieervaring hebben. Die nog het gevoel hebben dat zij de wereld veranderen gaan. Ja, dat kost tijd.
1: Dat kost tijd.
2: Om elkaar te laten zien dat het toch iets ingewikkelder is.
1: Algemeen Belang is ook een lokale partij.
2: Ja.
1: 50 jaar oud nou.
2: Ja, ruim.
1: 50
2: ja.
1: jaar jong. Hoe is daar het begin geweest?
2: Nou, dat begin, dat is geweest dat Algemeen Belang langzaam gegroeid is. En
1: gegroeid
2: dat is denk ik wel mooi. Ik heb inmiddels door ook mijn advieswerk wat contacten met andere gemeenten. Er zijn gemeentes bij waar er een lokale partij ineens van 0 op 8 zetels komt. En de lead in de formatie heeft.
1: Nee, dat is,
2: In diezelfde gemeente is een andere lokale partij die van 7 naar 1 zetel ineens gezakt is en een wethouder had.
1: Ja,
2: die worden dan buiten boord gekieperd.
1: Ja.
2: Dus de onrust, de politieke onrust is wel veel groter dan toen ik begon.
1: Ja.
2: Toen had je toch de gevestigde partijen en er kwam een keer een zetel bij, ging een keer een zetel af. Maar u hebt nu in den landen toch veel meer instabiliteit, zou ik bijna zeggen.
1: Ja. Maar goed,
2: daardoor duurt het langer, want dat was jouw vraag.
1: Ja.
2: Als je meer versplintering hebt, meer nieuwelingen
1: langer.
2: Hebt,
1: ja,
2: dat betekent dat gesprekken wat langer duren.
1: Als je kleine partijen met een paar zetels hebt, wat moet je daarmee? Want ze moeten ook nog een gekwalificeerd iemand leveren die wethouder kan zijn.
2: Ja, als je nu, ik ken een college wat al een poosje bezig is, wat bezig is met een aantal kleinere partijen een meerderheid te vormen. Maar die kleinere partijen, die willen soms net zoveel invloed als die grotere groep partijen.
1: Dat is hem.
2: Dat kost tijd. Hè,
1: dat is hem. Ja, hoe doe
2: je dat dan?
1: Hoe gezond of ongezond zijn de ambities?
2: Ja, dat jullie voelen allemaal wel aan dat ik verder niks weet van Elburg en dat is goed makkelijk.
1: Hoe lang duurt het nog voordat we een college
2: maar als
1: hebben?
2: Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar, laten we dat toch eens een buurgemeente noemen, Nunspeet noemen, hè?
1: Lukt ook nog niet, hè?
2: Nunspeet, daar is de SGP de grootste en die doet niet mee. He, dat is gezegd, we gaan met een aantal andere partijen. Maar dat betekent gewoon dat men meerdere partijen nodig heeft om zo'n coalitie te vormen. Dat betekent dat je meerdere meningen hebt en dat je meerdere ideeën in zo'n coalitieakkoord vertaald wilt zien.
1: Lastig.
2: Dat kost meer tijd.
1: Ja, kost meer tijd.
2: Maar ik we lopen nu niks achter bij andere jaren.
1: Nee, dus Henk, mijn conclusie is dus fout als ik beweer de partijen met de meeste stemmen, die gaan meteen bij elkaar zitten. Het kan dus ook zo zijn dat je kijkt hoe klikt het met elkaar, maar dat beweer ik nou, maar dat vraag ik naar jou. Is dat zo? Want jij hebt ervaring, ik niet.
2: Nee, maar ik weet natuurlijk niet hoe het in 343 gemeenten gaat.
1: Nee, ik heb het
2: gaat.
1: Niet over die drie, maar even jouw tijd in het algemeen. Nee,
2: is,
1: jouw ervaring.
2: Ja, nou, maar ook mijn ervaring die ik met andere gemeenten heb, is dat na de verkiezingen vaak de grootste partij het initiatief neemt. En dat initiatief, dat werd in mijn tijd vooral genomen, dat je als lijsttrekker ook de lead in de formatie nam. Dat deed je zelf. Dan nodig jij de partijen uit. En dan zei je, nou, wat zien jullie zitten? Hoe zie je de uitslag? Wat wil je meedoen? Wat zijn je ambities? Zijn de breekpunten? Kunnen wij wat? Dat deed de grootste partij. Dat heb ik 1 keer of 3, 4 zelf gedaan. Door de jaren heen is dat veranderd dat we er vaak een externe bij halen. En dat noemen we dan in de eerste fase vaak een informateur. En die informeert bij de andere partijen hoe zij de verkiezingsuitslag duiden en waar hun ambities liggen. Het is vaak zo, wat je ziet in het land, dat de grootste partij soms een informateur voorstelt aan de raad. En die zegt dan, ik heb mevrouw Hemming bereid gevonden de informatie te doen. Vindt u dat goed? En dan zegt de meerderheid van de raad op voordracht van de grootste partij, dat lijkt ons ook een goed idee. Wat ook kan, en dat is in Elburg gebeurd, dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Daar hebben voor de verkiezingen de fractievoorzitters tegen elkaar gezegd, hoe doen wij dit? Dus niet de grootste partij, samen gezegd, hoe doen we dit? En die hebben toen gezegd, wij zorgen dat wij een informateur hebben. Wie ook de grootste wordt, wij benoemen alvast een informateur. En die hebben toen oud-gedeputeerde, oud-burgemeester Harry Dijksma al voor de verkiezingen gevraagd om informateur in Elburg te worden. Nou, dan begint zo'n informateur gesprekken te voeren en die zal denk ik dingen vragen als, wat vindt u van de uitslag van 18 maart? Wat vindt u dat die uitslag betekent? Wat hebben de kiezers willen zeggen? Bent u bereid om mee te doen in een mogelijke coalitie of juist niet? Zijn er op voorhand al breekpunten dat je zegt van, maar als dit niet van mijn partij wordt overgenomen, doe ik nooit en never mee. Dat is fijn dat zo'n informateur dat weet, want die vraagt dat dan alvast na bij anderen. Dan hoef je geen gesprekken te voeren. Precies. Met een hopeloos einde.
1: Ja.
2: Dat doet zo'n informateur. En aan het eind van die informatieperiode, zo noemen we dat, dan maakt die informateur een advies. En dat deelt hij met de raadsleden en met de inwoners. En dan zegt hij, ik heb iedereen gehoord en ik adviseer om de partijen A, B en C elkaar de kans te geven om een coalitie te vormen. En dan wordt er een formateur benoemd.
1: En dat kan, is dat een extern iemand? Een formateur?
2: Dat kan een extern iemand zijn. In dit geval in Elburg hebben ze gezegd, laat wij Lennart Oosterlo als formateur benoemen, omdat de drie partijen die onderzocht worden of ze samen kunnen werken, LEF, Algemeen Belang en SGP is. En Lennart Oosterlo heeft gezegd, maar ik wil wel graag een externe procesbegeleider hebben.
1: Aha.
2: Zodat ik ook zelf namens mijn partij normaal mijn visie en mening kan geven.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: Die heeft eigenlijk gezegd, dank voor de eer. Fijn dat ik formateur ben, maar wij willen graag een extern procesbegeleider. Ja, en dan bespreek je dat weer samen wie dat is.
1: Ja.
2: En dat is nu in Elburg de situatie. En dat zie je ook heel veel elders in het land. Dat er toch weer een externe procesbegeleider of formateur gevraagd wordt.
1: En dan
2: gaat het over de inhoud. Dat is misschien wel goed. Dan gaat het meer over de inhoud. Dan gaat het er echt over, wat voor gemeente wil je zijn? Wat voor coalitie wil je zijn?
1: Wat moet ik me voorstellen onder de vraag, wat voor gemeente wil je zijn? Daar zie ik een breed scala van mogelijkheden. Maar,
2: en dat is ontzettend fijn dat ik voortdurend in algemene zin, want het gaat overal net weer anders. Maar ik kan me goed voorstellen.
1: Nee, ik wil het voor Elburg. Voor Elburg.
2: Nou, ik kan me goed voorstellen dat zo'n procesbegeleider dan zegt, beste partijen, jullie zitten nu met z'n drieën hier aan tafel. Noem nou eens elk twee dingen, drie dingen, vijf dingen die echt cruciaal belangrijk voor jouw partij zijn. Wat wil je nou dat wij vanuit jouw partij in zo'n coalitieprogramma schrijven? En dat je die kans aan alle deelnemende partijen geeft. En dat je dan tegen elkaar zegt, wat vinden wij daarvan? Jantje kan zeggen, nou Pietje heeft zo'n gek idee. Dat heb ik niks mee te maken. Dus zo zal ook de discussie ontstaan. Wil je meer accenten leggen richting het sociaal domein? Wil je meer accenten leggen richting het fysiek domein? Wil je financiën een belangrijk onderwerp laten zijn? Dat bedoel ik een beetje met wat voor soort coalitie.
1: Dat je als ware een speerpunten vanuit jouw.
2: En ja, de informateur heeft destijds bedacht dat die drie partijen mogelijk dicht bij elkaar staan. Nou, waar blijkt dat dan uit?
1: Nou ga ik partijpolitiek weer spelen.
2: Ja, dan haak ik weer wat af, hè, dat weet je.
1: Ik breng het even in. Als ik dan kijk naar het partijprogramma van LEF, dan zie ik er ontzettend veel woorden over vrijheid. En uiteraard komt dan de toeristische zondagopening ook om te kijken. Als jij het zo schetst, van welke speerpunten, welke punten, welke gemeente willen zijn, dan zouden zij zeggen een gemeente van vrijheid, van handelen enzovoort enzovoort. Dan laten ze dat dus vallen.
2: Dat weet ik niet, hè?
1: Als wij dit college krijgen, dat weet jij niet.
2: Nee.
1: Maar het is dus puur een aanname. Oké, okay, we gaan verder met de aanname. Niet nee, die maar, aanname, maar ga verder.
2: Dat is wel vrij belangrijk als voorbeeld. Die drie partijen denken over belangrijke onderwerpen, ook alle drie anders.
1: Ja.
2: Dus zo'n procesbegeleider, die moet kijken waar raakvlakken liggen.
1: Okay.
2: En naar mijn gevoel, en ik spreek echt van formaties door de jaren heen en niet specifiek over deze, laat ik dat duidelijk niet zijn.
1: Nee.
2: Dan ga je kijken waar raakvlakken liggen en zeg nou, daar komen we samen uit. Een voorbeeld, hè?
1: Ja.
2: Een voorbeeld. Ik heb destijds meegedaan in formaties waarbij het heel belangrijk gevonden werd dat er op maar de ruimte er netjes bij lag. En dat speelvoorzieningen er netjes bij lagen. En had iedereen andere woorden voor. En op een gegeven moment formuleer je een zinsnede waar je zegt van nou, hier hebben we alle drie gezegd hoe wij over de buitenruimte denken. Dan schrijven we dat samen op.
1: Okay.
2: Maar het kan ook zijn dat er hele grote verschillen bijvoorbeeld zijn.
1: Ja.
2: Ik weet van een gemeente die dan zegt, moet je horen, jij wilt iets wat ik absoluut niet wil. Ik ga met jouw idiote voorstel akkoord in ruil voor iets anders.
1: Ja. Okay.
2: Dat heet onderhandelen.
1: Okay. Dat proces
2: dat is in den landen nu gaande. En soms laat je een ding als laatste, want ik moet het wel even afmaken. Wat je ook ziet in onderhandeling in het land, is dat de verschillen zo groot zijn, dan kom je er niet uit. En dan zeg je, maar wij zijn wel samen eens dat dit een vrij onderwerp is in de raad.
1: Okay.
2: Dat kan ook nog.
1: Oké, dan neemt de raad beslissing.
2: Dan neemt de raad het besluit.
1: Ja, als ik naar deze verhoudingen kijk. Oké, dan heb je 14 tegen 5. Hè? 14 coalitie, 5 oppositie. Oké, dan ben je daarover eens inhoudelijk. En dan komt de taakverdeling. Wie wil wethouder worden van welk terrein?
2: Ja, dan is als je een coalitieakkoord hebt, dat is tegenwoordig ook ingewikkelder dan vroeger. Want toen had je alleen maar één smaak coalitieakkoorden. Nu hebben we er ongeveer 10. Je kunt een raadsakkoord maken. Je kunt een coalitieakkoord maken. Je kunt een bestuursakkoord maken. Je kunt jouw coalitieakkoord aanbieden aan de oppositie en zeggen, hebben jullie nog goede ideeën? En willen wij die nog meenemen?
1: Okay.
2: Als je die van ons voor overeind laat en jullie hebben goede ideeën, dan kan dat ook. Nou, dat zijn allemaal smaken die allemaal in de landen mogelijk zijn.
1: Dat besluiten zij nou achter de deur.
2: Als dat allemaal klaar is, je ziet overigens wel een tendens. Vroeger had je hele dikke coalitieakkoorden die heel gedetailleerd waren en nu veel meer op hoofdlijnen.
1: Ja.
2: Omdat er daardoor veel meer ruimte voor de inwoner, voor de inspraak en voor de andere raadsleden overblijft.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, dat is allemaal geweest.
1: Ja.
2: En dan wordt er gekeken bij de deelnemende coalitiepartijen, welke kandidaat wethouder heb je? Want de coalitie benoemt de wethouders niet. De raad benoemt in dit land de wethouders.
1: Aha.
2: De raad als orgaan die benoemt de wethouders. Alleen een coalitiepartij die draagt een kandidaat voor. En die kandidaat die moet geschikt zijn. En zodra die bekend zijn, gaan die 3 of 4 wethouders bij elkaar aan tafel zitten en gaan nadenken hoe zij de portefeuille verdelen. Dat is een bevoegdheid die de nieuw gekozen wethouders hebben. In hun eerste collegevergadering, als ze benoemd zijn, dan moeten ze met elkaar ambtelijk advies vragen. Dat is wel belangrijk, van hoe verdelen we de portefeuilles nu? En soms zitten daar hele diepe wensen bij. Dan zegt een wethouder, ik wil heel graag dit. Of zegt een wethouder, dat niet. Maar je moet ook kijken dat het logisch klopt bij de organisatieopbouw.
1: Precies.
2: Dat je niet aan het winkelen gaat. Dus daar hoort ook een duidelijk ambtelijk advies bij. Maar in de eerste collegevergadering, nadat ze benoemd zijn door de raad, dan verdelen de wethouders met de burgemeester samen de portefeuilles.
1: Dus het is een intensief denkproces en samenwerkingsproces en met een enorme over- en weer gunfactor.
2: Absoluut.
1: Met het belang voor de samenleving en voor 4 jaar rust, maar toch ontwikkeling.
2: Ja, je moet het samen goed vinden kunnen
1: om
2: in deze tijd goed te functioneren.
1: Heel kort, moet je als wethouder een brede rug hebben?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat moet je nog hebben?
2: Je moet een groot incasseringsvermogen hebben. Je moet het leuk vinden. Je moet het vooral leuk vinden. En je moet, denk ik, echt dicht bij de burger staan. De burger die wordt moe van alle procedures en wetten. We moeten geen wethouders hebben die procedureel zijn. Daar hebben we genoeg ambtenaren voor die dat zijn en instituten voor. Dicht bij de burger staan, goed luisteren en kijken wat realiseerbaar. En eerlijk zijn. Geen dingen beloven die niet waar kunt maken.
1: Nee. Als je nou jong zou zijn weer, zou je weer ja zeggen?
2: Ik zou zeker ja zeggen. Het is de mooiste baan die er is. Absoluut.
1: Maar ja, zo gaat het in het leven.
2: Nee, aan alle dingen komt een eind. Maar dit is ook leuk. Een beetje vanaf de zijkant meedenken,
1: ja,
2: meedoen.
1: Ja, precies. Henk, ja, je moet nu ook weer afscheid nemen van uit het college. Want een half uur is alweer voorbij.
2: Ja, ik heb het gemerkt. Het is zo weer om.
1: Ja, zo weer om. Dank je wel voor de uitleg.
2: Succes.
1: Is wel even leuk te weten hoe het verder achter de deuren gaat. Pascal Boer ook voor de techniek. En u voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl.

www.vrijwilligerswerk.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, inderdaad, Rob en Ellen. Alleen zonder Ellen in dit geval. Ze heeft een heel goed excuus dat ze vandaag niet zou wezen. Dus ik zal het 2 uurtjes met mij moeten doen. Ja, ik ben Rob de Konis en we gaan gewoon 2 uurtjes lekkere muziek draaien. Ik ga wat over nieuwswaardigheden praten. Ik ga wat over musicals praten. Ik ben afgelopen zondag naar een musical geweest. En daar wil ik wel even over vertellen. Maar we gaan eerst even beginnen met Pommelien Thijs.

Ja, Pommelie Stijs, die gaat in november een aantal avonden, de AFAS Light, vol uitverkopen. Die is al inmiddels uitverkocht. Maar goed, ik hou er wel even op de hoogte. We gaan eens even kijken. Ik zit wat nieuwsberichten te bekijken. Extra drukke avondspits, meer dan een uur vertragen op verschillende wegen. Wat is dit nou allemaal? We hebben nog geen vakantie, we hebben eigenlijk helemaal niks. Maar doordat er overal wegafsluitingen, werkzaamheden en regen, staat er meer dan 1000 kilometer file. Vooral op de A2 en de A27. Nou, dat is hier niet in de buurt. Dus dat valt wel mee. Maar ik had ook begrepen dat mijn monteur vanochtend richting Zwolle ook een uur vertraging had. Ik weet, ik heb nog niet gesproken. Maar of er een ongeluk was of er druk was, ik weet het eigenlijk niet. We gaan in ieder geval luisteren naar. Dus even kijken. Chris Bauer, vanavond een vent.

is het gek. Sonny en Jim Bakkum. Eens even kijken. Waar gaan we? Ik zie wat nieuws staan. Ja, daar wil ik even over praten. We hebben al een paar keer heb ik met Ellen gepraat ook over Israël, et cetera. Nou goed, jullie weten al mijn mening wel. Ik vind dat Israël gewoon, ja, alle paden te buiten gaat, et cetera, et cetera. Maar nu lees ik weer BNN-varen journalist Gijs Sanders is opgepakt door Israël, terwijl hij verslag deed van de Global Summit voor Flottillen. Nou, er zijn weer een aantal boten zijn richting Gaza gegaan, et cetera, Palestina gegaan om hulp te bieden. Je weet van tevoren, als je met zo'n hele aantal boten die kant op gaat, dat je toch opgepakt wordt en dat de Israëlische strijdkrachten al die boten heeft geënterd en dat je toch niet verder komt. Dus ik begrijp dit soort acties eigenlijk niet. Ik begrijp aan alle kanten dat we protesteren, et cetera, maar dit is zo zinloos, want je gaat met een heleboel boten ga je er naartoe. Halverwege word je van de zee afgehaald. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen en dat soort dingen meer. Maar je komt toch terug in, of je gaat terug in je eigen land toe, of je wordt in Israël opgepakt. Dus het heeft geen enkel zin in mijn ogen. Maar goed, ik zal het wel allemaal verkeerd zien. We gaan luisteren naar, eens even kijken, hoe heet zij? Strong. En dat is had eigenlijk de finalisten moeten wezen. Sanne van Nassau.

Ja, San had in mijn ogen de winnares moeten wezen van Holland Got Talent. Oh nee, de Voice of Holland. Maar goed, ik maak niet zo uit. Ze is tweede of derde geworden, ik weet daar niet. Maar we zullen veel van haar horen. En haar stem is inderdaad zo betekenend. Zodra je haar hoort zingen, dan weet je dat dat San is. We gaan luisteren naar Bella Perez.

Ja, waarom Bella Perez? Dat een paar maanden geleden haar man plotseling is overleden. En ik ken haar uit het verleden. Vroeger heb ik een magazine gehad, Badminton Info. En dat was een abonnement magazine. En zij was de eerste dame die we konden interviewen. Omdat zij ook badminton speelde. Dus dat is best leuk verhaal en alles. En dat blijft toch een beetje bij je hangen natuurlijk. Hè? We gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, ik heb iets gelezen weer. Al eerder gelezen. Maar goed, RTL heeft besloten de dagelijkse uitzending van het Britse Marriott at First Sight op RTL 4 te staken. Zelfs van Videoland is er allemaal afgehaald. Wat is nou gebleken? Een aantal vrouwelijke deelnemers aan het programma tijdens de opnames zijn verkracht. Hoe het allemaal in elkaar zit is een beetje onduidelijk, maar er is wel een heel groot paniek. Dus ja, wij hebben de Voice gehad in Nederland en hier nu in Engeland hebben de British Marriott at First Sight, waar ook dit soort problemen ontstaan. Dus ja, je moet altijd maar een beetje opletten. We gaan eens even rustig luisteren naar Lopend Over het Water. Van Sita.

Marco en Sita, een goed koppel. Wat dat betreft is het heerlijke muziek. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb meneer die ik niet echt mag, maar goed, dat maakt allemaal niks van uit. Ik ken een heleboel mensen die ik niet mag, maar ook een heleboel mensen die mij niet mogen. Openbare ministerie in Amsterdam zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen het Tweede Kamerlid Guidi Markouchauer om zijn uitlating over Palestijnse asielzoekers. Die zouden volgens de aangeven aanzetten tot haat en geweld. Een aantal, exact aantal is niet bekend. Nou ja, inderdaad, hoe heet die Guidi? Die was de eerste man of de tweede man van Geert Wilders. Die schijnen ruzie met elkaar gehad te hebben. Dus hij heeft zich uit de PVV gestaan en een eigen politieke partij begonnen. Maar ja, ik weet niet wat ik er moet voor zeggen. Kijk, Geert Wilders weet ik in ieder geval. Weet je wat je aan hem hebt? Die is altijd dwars. Maar in ieder geval weet je wat je hebt. Deze meneer Guidi, ik weet niet of ik nou weet wat ik aan hem heb. In ieder geval het feit dat hij eigenlijk Palestijnse asielzoekers wil tegenhouden met alle geweld, et cetera, slaat helemaal nergens op in mijn ogen. Eens even kijken, wat hebben wij? We gaan naar de Leven van S10.

Ja, eens even kijken. Een ander nieuws. Dit was De Leven van S10. Inwoners Engelen overhandigen petitie voor gastvrij asiel. Opvang. Nou, dat is iets heel iets anders gelukkig dan in Loosdrecht. Aan de gemeenteraad van Den Bosch is maandag een petitie overhandigd met verzoek de 50 jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen, gastvrij te ontvangen. Nou, dat is in ieder geval is een positief verhaal. Ik vind ook inderdaad, gisteren heb ik een stukje gezien bij Eva en daar bleek uiteindelijk de instroom van asielzoekers een stuk minder zijn ten opzichte van verleden jaar. Dus wat dat betreft gaat denk ik wel een beetje de goede kant. En ik vind Gevo, ja, stel voor wij hier oorlog hebben en we moeten uitwijken. Dan hoop ik ook dat kerst ontvangen wordt op een vriendelijke manier. Dus Loosdrecht, ik denk dat alle Loosdrechters ook niet achterstaan. Het zijn een aantal mensen zijn die dat toch een beetje het gevecht hebben gezocht. Maar goed, het zei ze. Maar ik heb een heel ander verhaal. En dat is, ik begrijp, ik luisterde zaterdag naar Politiek Beschouwd. En ik begrijp dat wij in Elburg, ik ben even de aantallen kwijt, maar wij moeten nog 130 of 160 asielzoekers moeten wij huisvesten in Elburg. En daar hebben we geen plek voor. Dus dat moet voor eind van dit jaar moet daar in ieder geval een oplossing voor vinden. Dus ik begrijp dat wij als Elburg zijnde ook behoorlijk stilstaan. Ik heb inmiddels wel begrepen dat er een aantal flex woningen bij de Kampendijk ergens gaan komen. Maar of dat de oplossing is. Nou, ik denk dat de nieuwe gemeenteraad een behoorlijke mogelijkheid heeft. Hoeveel uitdagingen hebben om dat te gaan doen. We gaan even luisteren naar App en de Vloed van Claude.

Ja, ik heb even nagezocht. Ik dacht, is Cloud nou inderdaad een vluchteling? Maar dat is inderdaad zo. Die jongen die is op 2013 is hij vanuit Congo is die gevlucht. En het is best een als ik nou zie hoe die Nederlands praat en alles, is het geweldig. Dus ja, nou goed, wees welkom, zou ik zeggen. Niet het hele verhaal. We gaan even luisteren naar Lillian. Rustig, een liedje van Maan.

0: niet weg.
1: Zoe, sluit me in je armen. Eens even kijken. We hebben verleden week zaterdag hebben we het Songfestival gehad. Eurovisie Songfestival. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet echt enthousiast over de meeste liedjes. Ik dacht ook van, nou, Bangaranga, degene niet gewonnen heeft. Bangaranga, dat wordt ook niks. Maar als je het een aantal keren gehoord hebt, denk ik van, ja, god, dat is eigenlijk wel een leuk liedje. Inmiddels is in Bulgarije zelf, want Bulgarije heeft gewonnen, Eurovisie Songfestival. Is er een wedloop van wie volgend jaar het Eurovisie Songfestival gaat houden. Nou, in ieder geval heeft Sofia zich opgegeven. De Plovdiv, dat is ook een groot schatschijmer. Varna, daar ben ik zelf een keer geweest in Burgos. Dat zijn de vier steden waar die het heel graag zouden willen hebben. Waarvan waarschijnlijk Sofia de grootste mogelijke dingen hebben. Maar we gaan eens even kijken. Bangaranga.

0: Ja, wat moet ik daar nu van zeggen? Als je een aantal keer hoort, dan ga je zelf wel meezingen. Maar het is nog niet echt een geweldige muziek die ik voor in ieder geval voorsta. Luister maar eens naar Jill Elena. Blijf bij mij. Live in de AFAS 2023.
1: Wow.

Jill Helena. En die al de laatste tijd behoorlijk negatief ervaring heb gehad met Ali B. Maar goed, maakt allemaal niet zoveel uit. Ze komt wel doorheen en wat dat betreft is een hele goede zangeres. Even kijken, wat hebben wij nog meer? Ja, we gaan nog eventjes kijken. Ook op dit moment is de vestingval bezig. Nou, nu is het inmiddels weer gesloten, denk ik. Maar goed, aanstaande zaterdag sluit vestingval. Aanstaande vrijdag is er volgens mij om rond 4 uur of 5 uur een veiling. Ga ik stekker even zoeken, dan kom ik stekker even op terug. Waarin allerlei schilderijen worden geveild en alle kunstwerken worden geveild. Ik was afgelopen zaterdag even in de stad. Het was niet zulke geweldig weer, maar ik heb toch nog even gekeken naar wat rest, naar wat schilderijen. Ik vond een heel mooi schilderij op de Beekstraat. Ik zou zeker gaan eventjes kijken naar het een en ander. Je hebt nog tot en met zaterdag de tijd. Dus even kijken, wat hebben we nog meer? Wat gaan we nog meer draaien? In mijn armen, Samantha Steewijk.

Nou, dat mag duidelijk wezen. Benita Hol, Verda uit de musical Grease. En we gaan in de tweede helft van Elf versus Rom het een en ander qua musicals doen. Eens even kijken. Ik heb één triest bericht en ik snap het niet hoor. Als je nou niet van dieren houdt, neem dan geen dieren. Dat is het meest simpele wat er is. Honderden verwaarloosde dieren ontdekt in Roosendaal. Eigenaar aangehouden. Mag blij dat die blijft zitten ook. In gemeente Roosendaal zijn deze week honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. Op een terrein, nou het was inderdaad, ze waren ingezijnd de politie, maar op het terrein waren enkele honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren, konijnen. Verder waren lama's, alpaca's, twee kraafvogels, een stokstaartje en een stinkdier. Ik denk van, nou goh, wat moet je daar in vredes dan mee? En die beesten waren echt heel erg verwaarloosd. Dus ik neem aan dat het

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, je luistert naar Ellen versus Rob zonder Ellen. Maar die heeft een duidelijke reden waarom ze vandaag niet bij kan wezen. Volgende week is er zeker weer. We beginnen met de Sanne van Assouwen. Eigenlijk, de voor ze volop had moeten winnen.

Ja, je luistert inderdaad naar Ellen versus Rob Zonder. Ellen, die is volgende week weer. En we gaan het tweede uurtje gaan wij wat meer aandacht besteden aan de lopende musicals en de komende nieuwe musicals. Maar eerst wil ik even één dingetje van tevoren stellen. Morgen, woensdag, is de Musical Award Gala 2026 weer te zien op NPO 1. Die begint om 8:30 volgens mij. Ja, begint om 8:30. En onder andere live traders van The Cats en Juliet, Stoornis of My Life, We Will Rock You en Willem van Oranje zullen ongetwijfeld nog meer komen. Ik zal er zeker even naar gaan kijken. Mocht je geen tijd hebben, even opnemen, dan kan je in alle rustige tijd nog eens even kijken. Wat eens even kijken? Wat gaan wij nu als eerste doen? Ik begin eigenlijk met de musical 4045. Daar ben ik een paar maanden geleden geweest. Ik vond het echt een mooie musical. Een spektakelmusical was dat inderdaad. En in Barneveld. Ik zou er, als je de tijd voor hebt, toch even naar gaan kijken. Het is in ieder geval de moeite waard.

De musical 40-45. Dit is een heel leuk melodietje, maar er zit ook heel wat, wat zware stukken tussen. Vooral wat ik me kan herinneren is dat de... Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar de tribunes die lopen over de zaal heen, waardoor je elke keer een ander invalshoek krijgt en alles. En geef ogenblik, ja, je praat over 40-45, dus je praat ook over de Hakelkruizen en Hitler en al dat soort dingen meer. En geef ogenblik kwam ja, complete regimenten, arrangementen, hoe heet zoiets, soldaten er binnen toe met Hakelkruizen, et cetera, et cetera. Dat was behoorlijk intimiderend, maar was wel heel goed gespeeld wat dat betreft. Er komt een nieuwe musical en ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk niet, ik weet eigenlijk niet. 101 Dalmatiërs. Nou, iedereen kent die film wel en alle strippen, verhalen, alles. Maar er is vanaf 1 november is er in Luxor in Rotterdam is de première. En ja, nou goed, het geliefde komische hondenavontuur is daarmee voor het eerst als musical te zien. Het magische poppenspel, het imposante decor en de gevaarlijke opperdiva Cruella de Vil maakt de voorstelling een verrassend en hoogst originele musical bleef. Nou, ik ben benieuwd. De hoofdrolspelers zijn Shana Slaap en Samir Hassan. Ze zijn te zien als Daniel en Tom en het jonge stel dat elkaar ontmoet dankzij hun verliefde honden. Ik vraag me alleen af of er ook echt honden in gaan optreden of dat het allemaal poppenroosjes is. Ik ben benieuwd. Mocht je kaartjes willen hebben, de kaartjes inmiddels zijn ze toevallig vandaag of gisteren zijn ze geloof ik in de verkoop gegaan. Dus wat dat betreft zou ik in ieder geval boeken vanaf november in de studio's. Of in de studio's in onze theaters in Nederland. Dus even kijken. Wat gaan wij nog meer? We gaan naar de Moulin Rouge. Die draait tot volgens mij nog tot eind juni of iets dergelijks. En ja, nou, ik heb al eerder gezegd, daar moet je gewoon zeker een keer naartoe gaan. Maar ja, het blijft altijd... ik zat toevallig... afgelopen zondag ben ik naar de Foxtrot Musical geweest in de Lamar. En toen zat ik later even op het Rembrandtsplein. Op het Leidseplein was dat volgens mij wat te drinken. En toen kwamen er ook mensen vanuit de Foxtrot Musical. Die vroegen mij van ja, wat is nou de mooiste musical die je ooit gezien hebt? Ik zei nou, dan moet je zeker naar de Moulin Rouge gaan. Eens even kijken. Your Song. Ik denk dat dit wel een leuk liedje is.

Ja, dat was de musical Tina Turner. Die is een jaartje of 4 geleden in Beterschap. Heb ik toch meegemaakt. 5 geleden. En ik hoop dat ik nu ook weer terugkom. Want dat was echt een hele mooie musical. Ik ben afgelopen zondag ben ik naar de musical Foxtrot geweest. Nou, op zich leuk. Een musical door Annie M. G. Smit geschreven. Muziektalent was niet zo geweldig, vond ik. Jawel, totaal wel. Maar niet echt uitblinkers erin. Als je gewoon een gezellige middag of een avond een musical wil kijken met lekker een beetje meezingen en al soort dingen meer. Er wordt veel gesproken, dus is ook een soort toneelstukachtig gebeuren. Dan zou ik daar zeker naartoe gaan. Wij hebben hem in de Lamar gezien en ja, dat is op zich al een beleving. De Lamar is gewoon een geweld. Naast de Beatrix Theater is de Lamar in Amsterdam een geweldige, mooi theater, zeg maar. Dus je kan daarna nog even in de stad een drankje drinken en al dat soort dingen meer. Een van de hoofdrolspelers was William Spa. Die trad daarop en die ben ik ook weer tegengekomen. Die gaat in 2027 gaat die de hoofdrol vertolken in Hugo de Groot, de musical. Die inderdaad in januari 2027 zijn première gaat krijgen. Dat is al eens een keer geprobeerd in 2021. Maar toen hebben ze een tijdje volgens mij in een gebeuren in Gorinchem gedraaid. Ja, Gorinchem, de theater De Vijf Zinnen in Gorinchem. Maar ja, toen kwam de corona, toen ging het fout en daarna is het er ook mee gestopt. En op dit moment gaan ze toch weer een poging maken om de nieuwe musical Hugo de Groot vanaf begin 27 te gaan draaien. Dus op zich lijkt me dat best een leuke uitdaging in het hele verhaal. Eens even kijken, wat gaan we nu zieken? Ik ga eens even, oude bekende, dus dat huil niet om mij, Argentina.

Evita, de musical. En ja, ik heb deze bewust opgezet, want die gaat weer terugkomen. Eind van het jaar, onder andere bijvoorbeeld hier redelijk dichtbij, Theater Orpheus in Apeldoorn, een half uurtje rijden. Je kan er altijd goed parkeren, dus dat is allemaal voor de rest geen probleem. Gaat die van 22 december tot en met 27 december uitgevoerd worden. Het is 50 jaar bestaat de muziek, de musical. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zelf tweede kerstdag. De 17 december ga ik 's middags er naartoe. En ja, nou goed. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik zie wat de cast is. Fijn van der Bos. Nou goed, die heeft aan alle kanten al geschitterd. Milan van Waardenburg, Dieter Traublin en Louis Thijssen. Nou, dat is een geweldige cast. Dus ik zou zeker als je een beetje lekkere muziek wil luisteren en misschien ook een beetje een traantje wil plukken, dan zou ik zeker even naar Avita gaan. En wat zei ik? Inderdaad, je kan boeken bij Orpheus op dit moment. Het loopt snel, dus ik zou het niet te lang wachten. Het is ook niet te duur eigenlijk, valt best wel mee uiteindelijk. Tussen de 54 en 75 euro een ticket voor een goede plek. Dus wat dat betreft zou ik daar zeker even naartoe gaan. Eens even kijken, wat gaan we nu meer? Nou, dan gaan we eens even heel iets anders doen. Hè. Dit is gewoon Zendy.

0: Nou, het is wel een hele korte restart wat dat betreft. We gaan nog even snel wat anders zoeken. Ja, Diane en Zonen. Betover Zimegen.
1: Alle mannen in die advocatenserie Suits worden knettergek van die vrouw. Eén scène met haar en ze moeten aan de

0: Diana's en Zonen heb ik nooit gezien, dus ik weet niet waar het over het gaat. Maar het lijkt me wel een gezellige musical. Maar hij draait dit met die, misschien dat hij weer terug gaat komen. Wat wel gaat komen vanaf september, en dat heb ik al een paar keer aangegeven al op de radio, is En Juliet. En het Beatrix Theater, voor een half jaar gaat hij daar gedraaid worden. Dus dat betreft denk ik wel dat het een gigantische operatie gaat worden. De eerste hoofdrolspelers zijn de bekende. Teddy Vermeer, Linda Verstraten en Levi van Kempen. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Dus wat dat betreft, ik heb een heel klein previewtje gezien. Dus even kijken. Ik heb het niet gehoord. We gaan er gewoon even luisteren.
1: In elke dag een manicure.
0: Nou, zou je wat moeten gaan horen, denk ik.
2: Oh, dat zou ik in te spelen.
0: We gaan nog even terugzetten. Daar komt hij dan.
2: Ik ben Teddy Vermeer en ik speel Juliet in And Juliet the Musical. Het was een hele grote droom toen ik hoorde dat de show naar Nederland zou komen, om daar zelf in te spelen, omdat ik er nu ook in Duitsland in speel. Mijn eerste reactie toen ik hoorde dat ik deze hoofdrol mocht spelen, was ongeloof en heel erg overweldigend. De voorstelling And Juliet gaat over Shakespeare en Hathaway, zijn vrouw. En zij hebben het over het verhaal Romeo en Juliet. En Anne Hathaway vindt eigenlijk dat het te tragisch eindigt. Wat als Juliet niet doodgaat? Ze is zo gefocust op wat ze altijd moest doen van de ouders. En nu kan ze heel erg vrij zijn en ontdekken wat maakt haar gelukkig. Ik kijk er heel erg naar uit om deze rol te spelen in Nederland. Een droom die uitkomt.
0: Nou, die gaat inderdaad, volgens mij ergens van september gaat hij in productie. Ik heb inderdaad bij de try-out ben ik er inderdaad bij. Dus Teddy Vermeer, Linda Verstraat en Levi van Kempen. En er komen er nog veel meer, maar ik weet niet wie allemaal. En het mooie is, het is, ja, het vind ik persoonlijk altijd Engels gezongen. Dus het is origineel gezongen, zeg maar. En het is een powerpop musical met muziek van de jaren 1909 tot en met 2010. Dus dat betreft, 1909 tot en met 2010. 20 is, ja. Dus je hebt echt leuke, ja, moderne muziek in het hele verhaal. Je zou zeggen van ja, Shakespeare, wat moet ik daar allemaal mee? Maar ik zou er zeker even naartoe gaan. En het is de moeite waard. Eens even kijken wat wij nog meer gaan. Ik ga eens even kijken. Anya, ooit in winterse dagen. Van Anastasia.

Ja, een aantal jaren geleden heb je die inderdaad gezien. Nog ineens, weet nog ineens in welk theater, maar dat maakt zich niet zo gek van uit. Waar ik ook heel erg naast verheugd, naast en Juliet. En dat is uiteraard, het kan haast niet anders, The Phantom of the Opera. Keert na 30 jaar terug in Nederland. En het aardige van het hele verhaal is, ze zijn nu aan het noemen dat aan het mensen binnenhalen. Te kijken wie er graag mee zou willen doen. Er zijn bijna 1400 aanmeldingen voor de audities van de Phantom of the Opera. En schrik niet, de Phantom of the Opera is pas in het voorjaar 2028. Maar goed, hebben we in ieder geval iets vooruitgezet. En die zal inderdaad, zal die in de première zal zijn in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Ben ik nog nooit geweest. Ik ben benieuwd hoe dat gaat geworden. Ik heb me inderdaad al ingeschreven om te kijken of we de eerste kaarten kunnen krijgen. En ik zou je in ieder geval op de hoogte houden. Eens even kijken, als we over de Phantom of the Opera praten, ja, dan moet je eigenlijk ook. Maar ik weet niet of ik die zo weten dat ik kan vinden. Nee, laten we eerst maar even wat anders zoeken. Dan komen we er zeker even op terug. Eens eventjes kijken. Breng hem thuis.

Ja, ik moest nog even wat zoeken. De Phantom of the Opera. Nou, normaal zou je dan inderdaad zeggen van Floor Jans en Henk Poort. Maar ik heb nu een wat nieuw modelletje gevonden. Dus Emma Kok en Milan van Waardenburg. Laten we daar maar eens even naar luisteren.

0: moet ik eerlijk zeggen, de uitvoeringen Henk Poort en Floor, die vond ik wel wat beter. Maar goed, die hebben ook wat meer diepte in hun stem, denk ik. Maar goed, dat zal ik wel verkeerd zien allemaal. We gaan eens even kijken. De volgende musical waar ik nog even wil spreken, dus dat is inderdaad, we gaan eerst luisteren, Money Money.
1: Écoutez-moi.
2: Money. Money.

Ja, de cabaret is dat met... Lisa Minnelli, maar dat mocht duidelijk wezen voor de goede luisteraars. Cabaret, die gaat in oktober ook weer van start in de Lamar. Vanaf 17 oktober tot en met 3 februari continu exclusief in de Lamar. Dus het zou heel mooi wezen. En de cast is behoorlijk heftig. De hoofdcast bestaat uit Chantal Jansen, Frees Bartels, Milan Sekereres, Sylvia Porta, Hajo Bruins, Valentijn Bernhard, Gaia Eijkman en Marisa van Elven. En dat is een behoorlijke kastje. Dus ik ben bij de, niet op de 17e première, maar ik ben op de 14e. Dus we gaan eens even meemaken wat het allemaal gaat worden. En allemaal in de Lamar weer, dus gezellig in Amsterdam. Eens even kijken, het is, we zitten 8 minuutjes. We gaan nog eventjes we gaan even als jij doen van Pia Douwens. En dan gaan we afscheid nemen, want Stemloos komt zo.

Ja, die musical Elisabeth, die is, draait op dit moment ook niet meer, maar die gaat garandeerd nog een keer komen. Ik ga afscheid van jullie nemen. We gaan eruit met twee liedjes van Doe Maar. En waarom Doe Maar? Nou, is heel simpel. Die musical die gaat weer van start in Leusden. En als je echt een leuke, gezellige musical wil hebben, dan moet je zeker even naar Doe Maar gaan. Want het gaat achter elkaar door. Het is alleen maar lekkere muziek wat dat betreft. Ik zeg heel prettige avond. Na mij komt Stemloos met allerlei leuke muziek zonder wat gezegd. Hebben, maar hallo wel, Benny praat al hoor, dus dat is op zich geen probleem. En ik ben er donderdag weer samen met Ellen, met Hashtag over dieren. Eens even kijken, welke gaan we pakken, we gaan, alles gaat voorbij.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond en regenachtig.

prachtige avond. Maar goed, na regen komt zonneschijn en ik heb begrepen dat het na woensdag mooier weer wordt. Zelfs richting 25 graden. Nou, als je toch niet naar buiten gaat, of misschien moet je je hond uitlaten. In ieder geval instrumentale muziek tot de klok van 10 uur. We beginnen vanavond rustig, maar we beginnen met Mr. Ekkebilk, Let It Be Me. Dat is ook een heel mooi nummer geweest van onder andere de Hepstars en de Everly Brothers.

Dat was dan de klarinet van Mr. Ekkebilk. We gaan naar een heel ander een instrument, Apollo 100. Dit is ook toch volgens mij een soort orgeltje, misschien een elektronisch orgel. In ieder geval Apollo 100 met het programma nummer Joy.

Joy, Apollo 100. We gaan naar Booker T en de MD's. Ja, waarom Booker T? Want die heb ik in de afgelopen uitzendingen van Stemloos van verschillende keren gedraaid. Maar vaak de latere onbekende. Ik doe nog even een greep in de meer bekende nummers van Booker T en de MD's. En dit is toch wel een heel erg bekende. Time is tijd.

Als ik kijk naar het volgende nummer, de Limbo Rock, dat doet me meteen denken aan Chubby Checker. Ook een heel mooi nummer, allemaal in die tijd van die twist. Maar Champ, heb je mooie nummer ook van instrumentaal vertolkt. Hier komt die Limbo Rock.

De groep Champs met Limbo Rock. Voor het volgende moeten we eventjes teruggaan naar de tijd van James Bond films. Een van de vele films was For Your Eyes Only. De titelsong was van Sheena Easton. Maar we hebben hier Chateau Pop met een weer een bijzondere uitvoering van het nummer For Your Eyes Only.

Ja, die nummers uit het verleden die zijn toch niet zo bijzonder lang. We gaan naar een heel andere, naar Conquistador. En die heb ooit wel eens volgens mij met iets met voetbal te maken, want die had ook een bekend nummer. Dan weet ik even niet uit het hoofd wat voor nummer dat was. Maar in ieder geval een ander nummer van Conquistador. Agua.

ben er inmiddels achtergekomen. Conquistador, dat heeft ooit een keer een nummer gemaakt. Argentina, en dat heeft te maken met het WK voetbal in Argentinië. Dus tegenwoordig is het wel heel makkelijk op te zoeken. Goed, we gaan echt naar het nummer dat we net een stukje van draaiden. Dat is onze Nederlandse groep Exception. Een nummer uit 1972. Alla Turca.

Helemaal mooi, The Exception met Ella Turca. We gaan nu naar een Nederlandse elektronische muziekband. 1982, ja, op internet noemen ze het een eendagsvlieg, dat kan allemaal. In 1982 komt de plaat uit, Aurora. Plaatnummer Aurora met het groep Nova. En het was nummer 1 geworden in de Nederlandse top 40.

allemaal niet gek voor een eendagsvlieg om dat zomaar even nummer 1 te komen in de top 40. We gaan naar de fluit, een fluitist, maar Pie Wiekers. Ja, ik zeg maar helemaal niks, maar dat nummer is natuurlijk heel erg bekend. Wie kent het niet, het nummer? Wie kent het wel? El Condor Pasa, dat is natuurlijk van Simon & Garfunkel, maar dan met een fluitje.

El Condorpassa. We blijven even bij de fluit, maar dan gaan we naar Nederland, want daar hebben onze fluitist Thijs van Leer zijn vertolking van Mike Oldfield nummer In Dulce Jubilo. Daar gaan we nou eens even goed naar luisteren.

solo projecten van Thijs van Leer met In Dulce Jubilo. We hebben verschillende LP's op CD's gemaakt. Maar in dezelfde groep Focus, daar zit ook Thijs van Leer. En die hebben ze ook eenzelfde nummer gemaakt, Focus, met Hocus Pocus. En misschien horen we wel, nog wel de fluit, mogelijk van Thijs.

En als je dan goed hebt geluisterd, dan horen we toch nog even een fluitje van Thijs. Goed, wij stappen over naar een heel ander instrument. We gaan naar een gitaar. We hebben natuurlijk in de jaren 60, 70 verschillende gitaargroepen gehad. En we hebben, ik noem maar een bekende, dat is onder andere de Shadows. Maar we hebben ook Joan Eddy en 40 Miles of Bert Road.

40 miles of bed road. Ik zie het maar helemaal voor me dat je 40 mijl moet rijden op een hele slechte weg. Nou, lijkt me niet zo fijn eerlijk gezegd. Goed, we stappen over van een gitaar naar een synthesizer. We gaan naar een synthesizer virtuoos. Ja, het is Jean-Michel Jarre. Met het nummer Equinox Part 5. En dat speelt zich allemaal af in 1978.

van tv-opnames of van, we kijken live tv-opnames of van dvd's, cd's, dvd's, heb ik wel eens ontdekt dat hij bij zijn show met al die muziek die hij speelde, geweldige lichtshows erbij zat. Nou, dat was toch wel zeer indrukwekkend. We gaan naar een Belgische organist. Die maakte in de jaren 60 toch wel verschillende nummers. En onder andere zit een tune bij van de show van Lex Harding toen de tijd. Dit nummer is het volgens mij niet, maar we zullen zien.

Als we de instrumentale muziek beluisteren, zou je zeggen ook, nou, dan kun je toch eigenlijk niet Santana overslaan. Zeker niet, want Samba Party is een van de hele bekende. Maar er waren er nog veel meer van Carlos Santana in zijn band. We gaan naar Jingoloa.

Jingle Bach Santana. Van een groep gaan we naar een orkest. Die hebben we nog niet gehad vanavond. Raymond Lafrevre. En dat is met soul coaching. En volgens mij, ik dacht dat het Klaas Vaak was bij Veronica toen de tijd, de C-zender. Soul coaching.

dat nieuwsbericht draai ik nog even een stukje van Booker T en de MD's. Soul Limbo, dat zal niet helemaal lukken, maar ik wil er gewoon straks opnieuw mee starten.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNNVARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer, later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, welkom terug in het tweede uur. Zoals beloofd maak ik Soul Limbo helemaal af van Booker T en de MD's. Het is altijd jammer dat je zoiets moet wegdraaien. Maar goed, we hebben de tijd tot tegen 10 uur.

Helemaal tot de laatste noot aan toe. Booker T en de MG's. Van Booker T gaan we naar een Nederlandse groep. KC en de Pressure Group. Coming Home Baby. En straks denk ik even, zal ik even kijken waar het mee te maken had. Volgens mij wel. Maar dat komt zo.

moest toch even zoeken waar het inderdaad vandaan kwam. Het kwam inderdaad van de Tom Collins Show. Ook van onder andere van ook Goedemorgen. Dus Tom Collins op Radio Veronica toen de tijd. Als C-zender. Oké, we gaan naar een heel andere. Die heeft volgens mij ook op nummer 1 gestaan in de top 40. Het jaar weet ik nu even niet, maar Tequila.

Volgens mij is het ook een lekker drankje, tequila. En ik kan je nauwelijks ook voorstellen, dit nummer is al uit 1958. Goh, was ik toen ontzettend jong. Weer even terug in het soort Veronica-archief wat ik aan kan herinneren. We hebben natuurlijk een Tineke-show, die was altijd maandag tot en met vrijdag volgens mij, van 10 tot 11. Koffietijd of van 11 tot 12. Eén van die twee. Maar er was een onderdeel, was onder andere het bloemetje van de dag. En er werd dit stukje bij gebruikt, de Toy Symphonie van Casey en de Pressure Group. Het was 1971 en dat kan wel kloppen, want toen bestond Veronica natuurlijk nog als zeezender.

In plaats van de studio heb ik het gevoel of ik in een bos zit met een paar mooie vogeltjes. Die chillen de baan op los. Nou, dat geeft niet. Dat is best wel een keer eens wat leuk. We gaan naar Chateau Pop. Die heb ik in het eerste uur ook gedraaid met het nummer van de James Bond film For Your Eyes Only. Maar nu met een heel mooi nummer van Ryan Paris. Dolce Vita.

Chateau Pop met het mooie nummer van Dolce Vita. Straks na woensdag krijgen we, als het goed is, prachtig weer. En wat betekent dat? Dan hoop je natuurlijk wakker te worden met de zon bijna in je gezicht, zou ik zeggen. Oftewel, morning has broken, want dat is natuurlijk wel een beetje de bedoeling, dat de ochtend breekt met een prachtig zonnetje. Maar we gaan naar de klarinet van Mr. Ekkebilk. Morning has broken.

Morning has broken, Mr. Eckerbilk. We gaan weer naar een gitaar. We gaan weer naar zo'n groepje die ook ontstond in de jaren 60 en 70. En over wie hebben we het? De Jumping Jewels. Ook deze is natuurlijk in die periode heel bekend geweest. En waarom? Ja, klinkt dus prachtig. Maar wat was het enige nadeel, vond ik? Die tijd van het singeltje was zo kort. Ik zag iets van 2 minuten 2. Maar goed, hier komt-ie.

De gitaar van de Jumping Jewels. In het eerste uur hadden we ook Jean-Michel Jarre. Nu komt er weer met een ander nummer. In het eerste uur draaiden we Equinox Part 5. Nu hebben we Oxygen Part 2. En dat is allemaal ontstaan en uitgebracht 1976-1977. Jean-Michel Jarre.

Ja, je kunt natuurlijk wel merken dat dit een wetnummer is die veel later is gemaakt. Want we hebben het hier niet meer over 2 minuten, maar toch zo'n 4,5 minuut zeker. Oké, we hebben net gehad een groep, de Jimmy Jewels, een groepje met gitaren. Maar we hebben natuurlijk ook solo-artiesten. We hebben het over Ricky King. Wie is Ricky King? Nou, dat is een Duitse sigaretten. Duitse gitarist. En hij komt met een mooi nummer van de Sir Douglas Quartet. Volgens mij uit de jaren 70 of 60. In ieder geval Mendocino.

Ja, het origineel was trouwens ook een heel mooi nummer hoor, van Sir Douglas Quartet. Het klinkt precies een beetje als die melodie in zo hoort. Het is ook, we hebben in het eerste uur Pieter Wekers gehad, zoals het er staat, met het mooie nummer. Moet ik eventjes kijken. Ja, El Condor Pasa van Simon en Garfunkel. We hebben weer iets van hem, maar het is in dit geval El Comparsita. Mij niet zo bekend, maar wie weet als luisteraar zul je zeggen, ja, natuurlijk, daar weet ik wat van.

Ja, ik zoek dat op internet op en die zegt, ja, If I Could, het is ook El Condor Pasa. Ja, dat kan ook, maar in dit geval is het Pieter Wiekers. Het tijd weer voor een organist, André Bezeur, die hadden we in het eerste uur ook. Maar dit nummer, het is een heel bekende geworden. En waarom is dat bekend geworden? Naar aanleiding van de eerste satelliet die in de lucht in werd geschoten, zeg maar. En dat is heel mooi, dat noemt, en André Bezeur noemt dat ook de Early Bird. Heel bekend.

Early bird. Volgens mij was het de Eurosatelliet die voor Europa volgens mij de lucht in ging. Goed, we gaan wat licht klassiek bewerking doen. We hebben natuurlijk hier voorhanden Exception. En dat is het nummer van Bach, Air.

Ja, afgelopen. De Focus, House of the King. Het eerste uur draaiden we eerst Thijs van Leer en dan Focus. Nu eerst Focus en nu weer Thijs van Leer. Want zijn versie van Rafael's Bolero, die mag er ook best zijn. Die duurt ook niet zo heel lang. Het is iets maar van rond de, volgens mij rond de 5 of 6 minuten in ieder geval. Thijs.

Ik kan me nog herinneren, de film Ten met Bo Derk. Daar werd het nummer ook gespeeld, Rafael's Bolero. Van een fluitist gaan we naar een gitaar. We gaan weer naar de Shadows. En we hebben een cd volgens mij uit 1986. En er zit onder andere dat nummer op, The Power of Love. En het nummer is inderdaad van Jennifer Rush en Celine Dion. Maar het is ook hun versie, vind ik gewoon weer prachtig.

Ongetwijfeld gitaar gehanteerd door Henk Marvin. Ja, volgens mij was het een van de leiders van de Shadows met die bril op. Dat is Henk Marvin. Goed, we hebben nog maar een paar minuten, 3 minuutjes. En we starten even een nummer in en dan gaan we de eindtune opstarten. In ieder geval hebben we een mooie nummer van Nova, Soul.

Dat was het weer, luisteraars. Bijna 2 uur stemloos. Niet elk nummer was geheel stemloos, maar ja, dat hoort tegenwoordig zo, hè. De producers van een cd of lp, die beslissen gewoon wat het instrumentaal is, ja of nee.

wat mijn uitzending betreft voor de komende week, inderdaad, middag, matinee tussen 12 en 2. En mocht er nog luisteraars zien die ook toevallig vrijdag luisteren, er zit een special bij van Petula Clark. Ik zou zeggen, ja, het is inderdaad het luisteren waard. In ieder geval in het tweede uur. En verder wens ik u nog een hele prettige avond en een goede nachtrust. Tot vrijdag.

0: Wel, dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arlie Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad. WWW, Wat Wij Willen Weten. Wat Wij Willen Weten, ga ik helemaal storen. We zitten vanavond met een vol programma eigenlijk. Het eerste half uur gaan we praten over de Doornspiekse dagen. Ik had er nog niks van gehoord. Ja, wel via het Facebook, maar dat is heel nieuw. Dus Henry en Jacco zitten hier en gaan straks de een en ander in zijn bestuur ook, hè?
2: Klopt.
1: Ja, keurig. Gaan straks een horen. En rond 6:30 komt Jan Gerrits even praten over Kim Puk. En wie is Kim Puk? Een Napalmeisje. Maar goed, dat gaan we straks wel het een en ander horen. Egbert, jij zit de techniek. Je gaat heerlijk meepraten.
3: Ja, gezellig.
1: Want jij komt ook een beetje uit Doornspiek vandaan, hè?
3: Ja, ik heb mijn bloed zit alles in. Er zit Oosterwolde, Oosterdorp, Elburg in en Doornspijk. Dus ik kan ook met iedereen overweg.
1: Is dat zo? Nou en, goed, ja. Je hebt leuke muziek uitgedraaid.
3: Maar ja, speciaal voor de jongens natuurlijk. Ja,
1: we gaan daar maar eens even mee beginnen. Jij bent verleden.
3: Nee, we gaan eerst feest in de tent gooien.
1: Oh ja, ik zie het al. Sorry.

0: Nou, het begint meteen goed. Feest in de tent. Ja, we gaan praten over de doorspiekse dagen. En ja, het volledig voltallige bestuur zit hier. Henry en Jacco.
1: Niet helemaal hoor.
0: Nou, oké, er komen er nog wat bij. Maar goed, hoe is dit zo gekomen? Want ik ken ze niet, de doorspiekse dagen.
1: Nee, dit is een heel nieuw concept. Ja? We zijn in februari bij elkaar gekomen. Vorig jaar had je de Boerenmarkt.
0: Ja.
1: Op normaal had je Doorsweek altijd Boerenmarkt. Al vanaf 1981 volgens mij. En dat is vorig jaar niet doorgegaan.
0: Waarom niet?
1: Een bestuurslid was ziek.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dat is zo afgelast. En dit jaar zou het weer niet doorgegaan. En toen hebben we met een aantal mensen gezegd, ja, dat is zonde eigenlijk. Want Doorsweek is natuurlijk een klein dorpje en er gebeurt niet heel veel over het algemeen.
0: Nee. Nou, weet ik niet, maar goed, lijkt me niet, nee.
1: Nee, dat is geen...
0: We praten altijd over de stad Elburg, hè?
1: Dat is natuurlijk de stad Elburg, heb je natuurlijk heel veel evenementen. Ja. En Doorsweek heb je gewoon niet veel.
0: Nee.
1: Ja, de voetbal is natuurlijk groot in Doorsweek.
0: Begrijp ik, ja.
1: Dus ja, we hebben met een aantal mensen gezegd, jongens, wat gaan we hier aan doen? Dus we hebben gezegd, jongens, we gaan het nu oppakken.
0: Maar dat is over... 7-8 weken al, hè?
1: Ja, we hebben ook we hebben niet heel veel tijd, want we zijn in februari begonnen. Nou, in maart, toen zijn de vergunningen allemaal ingediend. Ja, er komt gewoon wel heel veel bekijken.
0: Ja.
1: We hebben gelukkig een hele grote groep vrijwilligers, maar die hebben ook gewoon hard nodig.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Egbert.
2: Ja, even, je hebt het over een paar weken. Het is inderdaad 10 en 11 juli, maar die Doorspijkse dagen, dat is nu Doorspijkse dagen, maar dat was voor de Boerenmarkt. Maar dat was op een andere datum, toch?
1: Klopt. Dat was altijd op 5 augustus. Dat was de eerste dinsdag van augustus. En dat was, die datum is bepaald in 1981. En we hebben al snel besloten om die datum te veranderen. In 1981, ja, er ging natuurlijk een... toen werkte de man en de vrouw was thuis.
0: Ja.
1: En qua vakanties was het ook gewoon heel anders ingewikkeld als tegenwoordig.
0: Ja. Ja.
1: Dus die datum, ja, dat vonden wij verkeerd. En we hebben nu gekozen voor een week voor de schoolvakantie.
3: Dus dat mensen in ieder geval geen excuus hebben om niet te komen.
0: Nee, daarom is het ook nog eens begin juli. Is nog lekker weer ook.
1: We hebben gegoogeld en dat ben je uitgezocht. We hebben 35% kans op mooi weer. Dus
0: ja.
1: Ja,
0: dus, Dan hoop je dat je 15% gaat krijgen, maar goed. Nee, maar goed. Want jullie zetten een hoe moet ik even zien, jullie zetten een tent neer. Wat is het verhaal?
1: Er komt een feesttent.
0: Ja?
1: Dus vrijdagavond komt er een feesttent.
0: Mm-hmm.
1: Van 7:30 tot 8:00 is een kinderdisco. Van 8:00 tot 30:30.
0: Dat is de vrijdag, ja, vrijdagavond.
1: De vrijdagavond,
0: ja?
1: 10 juli.
0: Ja.
1: Dan van 8:30 tot 9:30 worden alle jeugdelftallen van DSV gehuldigd. Dus alle kampioentjes.
0: Leuk. Ja.
1: Dan van 8:30 tot 9:00 komen de Genavezangers. Dan komt 9:00 Wimpy Bouwman. 10:30 komt de Harte 10. En daaromheen verschillende DJ's.
0: Ja.
1: En dan zaterdag is de markt.
0: En te laat gaat het door vrijdagavonds? Tot in de kleine uurtjes.
1: Uurtje 4, 5.
0: Ja.
1: Nee, tot met 1:00.
0: Ja.
1: En want we hebben natuurlijk een druk programma.
0: Ja.
1: Want 1:00 sluit de tent. Ja, vanaf we klaar zijn, zal het wel 1:30, 2:30 zijn met alles opruimen en klaarzetten voor de volgende dag.
0: Een domme vraag, waar komt die tent te staan?
1: Op de hoek van de Lageweg, Veldweg.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan heb je een speelveldje.
0: Ja.
1: En dan komt de tent te staan. En zaterdag begint 9:00 de markt, maar de mensen kunnen ze vanaf 7:00 aanmelden. Dus wij moeten zorgen dat we zaterdagmorgen ook weer 6:45 zijn.
0: Ja, jullie moeten ook vers wezen, dan gaan die werken natuurlijk.
1: Nee, maar dan moet
3: wel het bestuur maar niet drinken. Hè,
0: nee, dat is zo, ja. Dus
1: we hebben wel gezegd, alle vrijwilligers die me helpen s'avonds of bestuursleden niet drinken. Want jongens, we hebben een paar uurtjes om te slapen en de volgende dag moet iedereen weer fit zijn en buiten zijn. En dus ja. Dat maakt niet uit.
2: Dat is wel apart, want de meeste jongens die erbij zitten, die vrijwilligers, die drinken liefst wel een bolletje. Dus, heb je nog iets anders beloofd dat er op een ander moment misschien nog iets gedronken?
1: Op een ander moment. Dan,
2: ja, ja, oké. Okay.
3: Komt het allemaal goed.
1: En dan kun je ze wel inhalen, dat is geen probleem.
2: Ja. Nee. Ik zie ook Danny Heden.
1: Danny Heden komt zaterdagmiddags.
2: Oh, die
1: markt
2: staat op vrijdag hier.
1: De markt is tot, even kijken, de markt is tot en met 4:00.
0: Ja.
1: En vanaf 4:30 komt Danny Heden in de feesttent.
2: Oké. Okay. En die marktkramen, staan die dan om die feesttent heen of staan die in een ander gebied? In
1: ander gebied.
2: Ja?
1: Die staan om de Veldweg, Maltersweg, een stukje Lagerweg. Dus komen in principe onderdeel heen, zeg maar. Een rondje onderdeel.
2: Onderdeel, ja.
1: Onderdeel.
2: En de deel doet zelf niet mee dan in dit gebeuren?
1: De deel is wel open, maar deel doet niet mee.
2: Maar die hebben wel de tent open.
1: Ja,
2: dus.
1: Die deelt gewoon open. Dus mensen ja, die kunnen daar ook gewoon wat drinken. En, ja.
2: Ja, ik zie kreeg net een bericht binnen van jullie collega Rini. Dat ook Willem van Appelo, Wim van Appelo, de presentatie doet op vrijdag.
1: Ja, klopt. Wim doet, dat is, doet ja, de presentatie en tevens DJ. Dus ja, okay. Die moet alles een beetje aan elkaar lullen. Nou, dat kan die wel.
2: Ja.
1: Die heeft ervaring genoeg. En,
2: ja, maar dat betekent dat de tent dan overdag niet gebruikt wordt? Als die...
1: Ja, zeker wel.
2: Oh.
1: Zaterdag is overdag dan, dus daarom vrijdagavond is 1 uur afgelopen in de tent.
2: Mm-hmm.
1: Er komen allemaal tafels in de tent te staan. Dus zaterdag kunnen de mensen daar een,
2: oh,
1: wat drinken en eten. En er komen jongens uit Urk met de vis.
2: Okay.
1: En die gaan naar ambachtelijke paling roken. En, dus mensen kunnen daar en er komen patatkarten staan. Er komen een ijskoopwagen te staan. En de mensen kijken als zaterdag 30 graden is. En de mensen willen eventjes...
0: Uit de zon.
1: En die kunnen dan mooi in de tent zitten. Dus we doen alle banden zaten ze open. Er komen allerlei lange tafels in. En dan daarnaast... Er komen... Niet in Wijnland, daarnaast komen allerlei evenementen. Dus ja. Er komt een...
2: Springkussen.
1: Springkussens, paardrijden. Er komt koetje knuffelen. Er komt stormbanen. Brandweerauto. Allerlei oude trekkers. Er komen...
2: Ja, maar is er dan zoveel ruimte op dat trein?
1: Ja.
2: Ja?
1: Daarna zijn we ruimte zat.
2: Oh.
0: Hey, jullie hebben het in februari besloten.
1: Ja.
0: Kan je dan nog voldoende kraampjes en dat soort dingen krijgen? Dat is natuurlijk een lastig verhaal, denk ik.
1: Het was allemaal kort dag.
0: Ja.
1: We hebben alles, ja, we hebben al heel veel geregeld.
0: Ja.
1: Vanavond hebben ze weer een vergadering over de marktramen. We hebben verschillende commissies, een marktramencommissie, we hebben een sponsorcommissie. Dus vanavond hebben we de marktramencommissie, die hebben vanavond een vergadering. Er is gewoon veel werk te doen, maar het is allemaal wel te doen. Maar het is allemaal wel inderdaad kort dag.
0: Maar goed, heb je volgend jaar weer wat te genieten.
3: Dat is verschillend, maar je hebt op het moment dat je die marktlui benadert, zeg maar, die hebben vaak een agenda al in.
0: Die zit al vol, ja, dat klopt. Ja, dus
3: om dan nog even wat additioneels bij te doen, ja. Dat valt niet altijd mee.
2: Nee, jullie hebben dus nog plek over de marktkraam.
1: We hebben plek over, ja.
2: Okay.
1: En we hebben nog zo'n beetje, ja, we schatten zo'n beetje 30, 40 plekken over.
2: Hm.
1: Dus ja.
2: Ja,
1: iedereen is er welkom.
2: En voor 30 euro is ook geen probleem om daar te gaan staan natuurlijk.
1: Nee.
2: En het kost niks.
1: En ja, de prijzen zijn... Er zeggen veel mensen, jongens, die prijzen zijn te laag. Maar ja, in ons eerste jaar willen we graag zorgen dat de boel vol komt.
0: Maar 30 euro is dan heb je ook een kraam en alles.
1: Heb je kraam.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ja. Hartstikke mooi.
1: Dus de prijzen zijn gewoon goed. En we gaan s'avonds voor een biertje 2,50 vragen. Een beetje normale prijzen.
0: Oh, is ook nog te doen.
1: Is ook gewoon te doen. Dus
2: ja.
1: Kijk, het is natuurlijk een dorpsfeest. Kijk, we hebben geen, er wordt een feest voor iedereen. En we hebben geen winstoogmerk. Dus we proberen kostendekkend te werken. En,
2: ja, is dat een beetje te doen, kostendekkend? Jullie hebben natuurlijk heel veel sponsors daar. Door respect, jongens, die doen van alles mee natuurlijk. Er wordt geen entree. Dus doen jullie dan zelf de catering en het bier verkopen? Of wordt dat uitbesteed?
1: Nee,
2: of?
1: Dat doen we zelf. Ja, s'avonds in de tent hebben we wel
0: entree. Een tientje entree, hè?
1: Een tientje entree s'avonds in de tent, maar overdag is het gewoon gratis. En daarom doen we zelf de horeca dit jaar. Kijk, dit is ons eerste jaar. We beginnen op nul. Ja. En we moeten zorgen dat we dit jaar
0: een klein beetje vet op het bord krijgen.
1: Een klein beetje vet op het bord krijgen. En dan kunnen we niet gaan bouwen. En alleen dit jaar beginnen we nogmaals op nul. Dus voor ons is het allemaal nieuw.
2: Ja,
3: als het goed loopt, dan verkoop ik het concept.
2: Ik heb nog even een vraag. Als die man en dat oranje gebeuren niet ziek was geworden, dan had het gewoon dit jaar weer de boerenmarkt geheten. En was het dan ook altijd zo gebleven? Of was er al sprake van dat het niet, wat datum betreft, niet beviel? Of weet ik veel.
1: Dit jaar zou het weer niet doorgaan.
0: Of het dat was nu al vast.
1: Het was al vast. Ja. Die mensen hadden gewoon te weinig. Ja, ze konden te weinig bestuursleden krijgen. En te weinig mensen die wou meehelpen. Dus dit jaar zou het weer niet doorgaan.
0: Nee, dat begrijp ik, want ik heb ook, we hebben ook rondom Koningsdag hebben we het een en ander gehad. En we hebben ook geprobeerd het Doornspijk hier mensen toe te krijgen om erover te vertellen. Maar ja, die waren er gewoon niet. Nee, dat ligt echt
1: wel. Mensen.
0: Ja, en, dat is jammer.
1: Kijk, en we hebben best wel een grote kennissenkring. En we hebben nu 41, 42 mensen in die bij ons in de app zitten. Dus we hebben tot nu toe, er komen steeds mensen bij nog, dus... Aan de vrijwilligers tot nu toe geen probleem, gelukkig.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Heb je in ieder geval bezoekers zat voor de feestavond?
3: En ook verkeersregelaars hebben we genoeg.
2: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk.
1: Ja, we hebben
3: een beetje doorgeschoten, maar we hebben er nu geloof ik 35.
0: Dat is niet zo moeilijk, het is alleen maar de Zeestraat weg waar je verkeersregels die moet zetten,
1: alleen,
0: denk ik.
1: Alleen iedereen die heeft ook een cursus. Ja,
0: ja die moeten, ja.
1: Dus we hebben pas een avond ingelast. Er waren 7, 8 van de mensen die hebben allemaal de cursus gevolgd. En Er zijn nog wel losse bijgekomen, dus in totaal zitten we 30, 35 verkeersregelaars.
2: Ja. Oh ja.
1: Dus perfect. Oh, mooi.
2: Waar is de parkeerplaats dan, parkeergelegenheid?
1: Aan de schuin over de boer.
2: In dat weiland?
1: In de weiland.
2: Oh, dus dat is dan de Zuiderzeest?
1: Ja.
2: Maar dan moet je dan ook inhuren?
0: Dan moet je oversteken, denk ik. Hè?
1: Dan moet je, klopt.
2: Ja. Moet je dat inhuren ook?
1: Ja. Ja, klopt.
2: Dus er wordt ook entree gevraagd voor het parkeer?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar niet veel, 7,5 euro of zo.
2: Ja, en is...
1: Nee, man. Want, ja, we moeten overleggen nog, maar het was wel, ja...
0: Kom wel goed. Geen 25 euro.
1: Nee, ik denk 2 euro of zo, een beetje normale prijzen.
2: Maar je moet dan ook wel rekenen, mocht het slecht weer, dat ze weer van die plaat inleggen.
1: Inderdaad, weet je eens...
0: Of boeren met trekkers erbij zetten.
1: Kijk, we hebben de Wijnland. Kijk, in de Wijnland, naast de feesttent...
0: Ja.
1: Er komen natuurlijk allerlei oude trekkers te staan en prijs daar gaat terug en noem maar op. En er komen, er komen heel veel evenementen. Alleen als dat slecht weer is, de weiland is gewoon laag.
0: Ja, ja, bingo.
1: Dus
0: ja.
1: Dan heb je bingo. Ja. En de boeren zeggen ook tegen ons, jongens, je kunt alles, je kunt alles doen. Maar als het slecht weer is, dan komen daar geen trekkers in.
0: Nee.
1: En dan komen daar geen prijsdagen terug zitten, noem maar op. Dus dat, ja. Ja, dat is wel een uitdaging.
2: Ja.
1: Dus kijk, als het gewoon een paar dagen, kijk, als ik een middagje de week ervoor dus een keer buitje is, is geen probleem. Als er echt een paar weken lang loopt de hozen. Ja, dan moeten we dingen gaan aflassen.
2: Ja,
1: ja, dat is niet anders. Daar gaan we niet vanuit, maar dat kan. Kijk, die is altijd de feesttent. We hebben de feesttent, die komen ze maandags opzetten. Die wordt 22 bij 37. Dat is best wel een rode feesttent.
0: Ja, knap ding zeg.
1: Alleen zonder vloer.
0: Ja.
1: Want de vloer is best wel een rode kosten.
0: Dat is het duurste, ja.
1: Dat is best wel duur. Dus ook met de gok, jongens. We gokken hebben we droog weer. Maar als het wel slecht weer wordt...
0: Iedereen laars aan.
1: Nee, er moet toch een vloer in.
0: Ja.
1: Ja. Die maken dan s'avonds iedereen in de club staat. Nee. Dus dat zijn allemaal dingen, ja. Maar ja.
2: En hoe staat de gemeente tegenover? Gelijk bingo en akkoord en vergunning?
1: Heel positief.
2: Ja.
1: We hebben aankomen vrijdag het laatste gesprek over een aantal wegen, over de verkeersborden. Verder is alles zo goed als rond.
3: Staan. Ja, we hebben tot nu toe geen enkele tegenslag gehad met de vergunning aanvragen. En het enige was dan nog de plattegrond zeg maar, met de borden. Daar worden ze nog wat verduidelijkingen over. Nou, zoals André al zei, daar zitten we vrijdag nog even voor. Maar op zich, de gemeente is zeer welwillend.
2: Oké, nou, dat is ook wel mooi dan.
1: Ja, gelukkig. We hebben alle medewerking. En gelukkig en zelf ons ook met dingetjes. Jongens, let hierop, let daarop. We hebben korte lijntjes bij de gemeente gelukkig. En, ja.
2: Nou, moet je natuurlijk wel een beetje de boel in de hand houden en dat het niet te gek wordt dat je s'nachts om 3 uur nog het Polonaise door de spijk loopt. Want anders zegt de gemeente vond, ja, doen we het niet weer.
3: Nee, nee. Was in ieder geval mooi weer.
0: Hey, iedereen die luistert een kraampje wil huren, die kan gewoon een kraampje huren. Ik heb een geweldig mooie site, de doorspieksedagen.nl.
1: Ja.
0: Lekkere frisse site, ook lekkere kleuren en al soort dingen. Het enige wat ik daar mis is, er komt ook natuurlijk je pas in februari begonnen bent, dat zijn de sponsoren. Heb je die al of...
1: Ja, we hebben vorige week woensdagavond hebben we de sponsorcommissie BK gezeten. Alleen, er was nog geen banknummer.
0: Geen banknummer nog?
1: Ja, die hebben we nu wel inmiddels.
0: Ja?
1: Alleen om een banknummer te krijgen voor de stichting valt gewoon niet
0: dat
1: mee.
0: Dat is lastig, ja.
1: Dat is gewoon heel lastig. Dus we zijn er gewoon een beetje of 3-4 mee bezig geweest om een banknummer te krijgen. En dat is nu rond, gelukkig.
0: Dan moet je doorgelicht worden helemaal. Dat klopt, ja.
1: Inderdaad, want de stichting wordt best wel onder een...
0: Nou, niet alleen voor stichting. Als je bedrijf zijn. Ik had laatst ook een nevenbedrijf. Moest ik ook een bankrekening voor hebben. Nou, daar ben ik je echt wel een weekje of 2-3 mee zoet. Hoor, dat ik verzoek een bankrekening kreeg.
1: Dus we hebben nu rond. En we hebben vorige week woensdagavond bij elkaar gezeten. En de sponsorcommissie gaat deze week of volgende week gaan ze gas geven. We hebben al heel wat toezeggingen. Van mensen die willen graag sponsoren. Dus.
0: Ja. Nou, geweldig. Ja. Nou, we gaan even muziek luisteren en dan gaan we de laatste dingetjes erover vertellen. Wat hebben we nu, Egbert?
2: Wimmy.
0: Ben je vrij?
2: Wimmy Bouwman.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten over de Doornspiekse dagen met Henry en Jacco. Nou, als je echt informatie wil hebben, gewoon even naar www.doornspieksedagen.nl. Dan staat er alle informatie in, maar...
1: Zonder N, hè?
0: Sorry, ja. Maar ik zie ook huttenbouwfeest, daar hebben we niet over gehad.
1: Nee.
0: Daar heb je echt een speciale commissie voor, begreep ik.
2: Vorig jaar was het ook een Doornspijk.
0: Ja?
2: En dit jaar, zijn ze bij ons gevoegd. Dus op de dag, dan vindt het plaats. Doen ze een beetje 80 kinderen aan mee.
0: Leuk.
2: Dus best een heel evenement. En allerlei van de pellendoos, huttenbouwen.
0: Op vrijdag of zaterdag?
2: Op zaterdag.
0: Op zaterdag, ja.
3: We hebben een aparte plek voor
0: ja?
3: ze.
2: We hebben een aparte plek. Dus op de weg, op de lage weg. Want ja, die jongens zeggen in het weiland, dat gaan we niet doen. In verband met Spijker.
0: Ja.
2: Dus,
3: het is Hoekveldweg, Laagweg.
2: Ja.
0: Maar ga je zelf vinden allemaal natuurlijk.
2: Ja.
0: Egbert.
4: Ja, ik had toch nog even een vraag. Ik wil verder niet zeuren over die Oranjevereniging. Maar die Oranjevereniging, was die alleen maar bedoeld voor de boerenmak? Of deed die ook, zeg maar, Koningdag en 4 en 5 mei en weet ik veel allemaal? En als dat wegvalt, zeg maar, dat die vereniging, moeten jullie dat er ook bij pakken of zo?
2: Nee. Weet je, weet hoe puur dit. En hebben ze pas vergadering gehad met het Oranjecomité. En die avond hebben zich ook 2 mensen aangemeld. Gelukkig.
4: Dus bij het Oranjecomité.
2: Dus die blijven de
4: optocht doen. Die blijven dat andere wel doen, zeg maar.
2: Ja, die blijven de optocht doen. Die blijven 4 of 5 meedoen. Dus al die evenementen blijven ze wel doen.
4: Oh, dat is dus een goede harmonie samen geregeld.
2: In een goede harmonie zijn we elkaar gegaan. Ja. Of we elkaar gaan... Ja,
4: samengevoegd.
2: Samengevoegd. Dus,
4: ja. Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, wat willen we meer kwijt? De datum, vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli.
3: Zet hem in de agenda.
0: Ja, zet hem in de agenda. Als je een kraampje wil hebben, €30. Nou goed, dat is de prijs niet.
4: Nee.
0: Dan krijg je een kraampje ervoor van 1,40 meter, denk ik.
2: En mensen beuren mee, allemaal vakantiegeld, dus hou een beetje apart.
0: Dat is meestal eind mei alweer op, hoor.
4: Ja, we kunnen straks ook auto's kopen daar.
2: Ja, we kunnen alles.
0: Hey,
2: er komen inderdaad ook auto's te staan. Bijzondere auto's komen er staan. Ja.
4: Nou, mooi.
2: Een paar trekken.
0: Begrijp ik, ja. Even nog vrijdagavond. De vrijdagavond is de feestavond in ieder geval. Zaterdagavond is er niks.
2: Zaterdagmiddag begint 4:30 bij Danny Heden.
0: Ja?
2: Tot en met 7:30.
0: Oh, oké, okay. Dus dan gaan we nog even afbouwen.
2: Dan gaan we afbouwen, ja. En dan vanaf 8:00 dan is het voor onze zaak om alles netjes op te ruimen.
0: Ja.
2: Alles klaar te maken. En dan ons doel is om zaterdagavond... 9:30, 10:00 alles klaar te hebben.
0: Nou, geweldig.
2: En dan gaan we met z'n allen op de goede afloop. Hopelijk.
3: Nee,
2: en dan gaan
3: we...
4: Het is niet net zoals zeg maar in Oosterdorp dat ze dan die tent gebruiken voor de zondag om daar nog een preek of een dienst te houden.
2: Nee.
4: Ja, dat deden ze bij de Oosterdorpen dagen.
0: We gaan nu op een gevaarlijk terrein.
4: Het kon wezen dat die doelgroep ook erbij.
0: Ja,
2: we zullen het zeker even meenemen in de vergaderingen, maar...
4: De kans zit erin dat het niet gebeurt.
2: Ja, dat is het.
0: Hey,
2: ja.
0: En ik zie ook een misschien nog kinderdisco.
2: Klopt. Dat is
0: op de vrijdagavond.
2: Vrijdagavond van 6:30 tot en met 8:00.
0: Nou, geweldig. En dan alle jeugdkampioenen. Dus gaat wel goed komen. Het enige wat ik hoop is dat het mooi weer wordt.
2: Over de jeugdkampioenen. Ik had contact met DSV.
0: Ja.
2: Tot nu toe zijn er 67 kinderen aangemeld.
0: Kijk.
2: Alleen het seizoen speelt.
0: Zijn die allemaal kampioen geworden?
2: Ja, dus 67 kinderen zijn kinderen, geen elftallen.
0: Nee.
2: maar er komen nog een aantal bij. Dus we denken dat we zo'n beetje 85 kinderen hebben. En vorige week ben ik bij Meijers geweest. En die, die gaat meedenken in een verrassing.
0: Nou, leuk.
2: Dus dan hebben we ook besloten, maar ik kan niks zeggen nog, want anders is het geheimpje weg. Maar nee, hartstikke leuk. Dus, maar iedereen die is erg meedenkend en gelukkig.
0: Nou, we gaan afsluiten. 10 juli de feestavond, zeg maar. En 11 juli het grote, het hele gebeuren alles.
2: Ja.
0: Ze zeggen heel veel succes.
2: Bedankt.
0: En we gaan je na de 11 juli nog een keer uitnodigen. Ik wil weten hoe het geworden is.
2: Graag.
0: Het hele gebeuren.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: En als je kraampjes wil hebben, gewoon even naar de site doorspieksdagen.nl.
2: Als je thuis wil liggen of oud, nieuw, maakt niet uit. Komen.
0: Goed zo.
2: Hoe meer mensen, hoe beter.
0: We gaan de muziek luisteren, Egbert.

0: Ja, we gaan van een doorspiekse dagen door naar Kim Puk. Is Puk het juiste woord?
1: Ja, Kim Fook zeg je.
0: Oh, Fook, oké. Okay. Kim Fook en ja, Jan Gerrits en zijn vrouw Corrie zitten in de uitzending. En ja, we gaan er even. Ze komt begin juli volgens mij komt ze weer in Elburg, hè?
1: Om precies te zijn de 19e.
0: De 19e.
1: Komt ze in Nederland.
0: Juni, sorry.
1: In, ja. Nico.
0: Ja.
1: En ze gaat 22 gaat ze weer weg. Gaat ze naar Zweden. Hopen we met haar mee te gaan. Weekje echt vakantie houden met haar. Maar ondertussen, nou, de aanleiding is eigenlijk dat wij 18 juni 50 jaar getrouwd zijn.
0: Ah, kijk eens aan.
1: 19 juni een feestje wilde geven.
0: En toen kwam ze erbij zitten.
1: Ja, eerst zegt ze van ik kan niet, want ik zit in Spanje en ik moet daar een lezing geven.
0: Ja.
1: Ja, op een gegeven moment belt ze op. Ze zegt van, hé, ik heb een plannetje toch eens getrokken. En nou ja, meteen de vakantie erachteraan gepland. Dus zo is het gegaan. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk om weer een lezing te geven.
0: Ja. Nou vallen we eigenlijk met, ja, met de neus. Ik denk dat iedereen wel weet wie Kim Fook is. Maar vertel nog eventjes. Want, ja,
1: ik denk dat ze haar qua naam minder kennen. Maar daar is het Napalmeisje.
0: Napalmeisje, ja.
1: Uit de Vietnamoorlog, ja. Die naakt wegrent.
0: Ja.
1: Alle kleren van het lijf gebrand. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel in het geheugen.
0: Ja, dat is heel opvallend. Hè? Ik heb ook op mijn zaak heb ik wat jongere mensen lopen. Van een jaartje of 4, 5, 26. En als je praat over het Napalmmeisje. Ja. Ja, wat is dat? Ja, maar als je dan die foto laat zien, dan weet iedereen het. Dat is krankzinnig eigenlijk.
1: Dat is inderdaad.
0: Wel,
1: ja.
0: Dat is inderdaad. Maar goed, ze komt ja, op jullie trouwfeestje eigenlijk.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: En dan heb Egbert, die hoorde dat natuurlijk ook geven. Hoor. Nou, Egbert, die neemt meteen alle hun neus waar natuurlijk. En die heeft meteen een kerk geregeld volgens mij. Vertel eens, Egbert.
2: Nee, dat was zo. Ja, ik ken Jan al ook met de vorige keer toen ze hier was in Kampen. En we hebben daar contact over gehad. En we hebben sowieso veel contact. En ook met dezelfde instelling en gedachten en gevoelens. En ja, toen heb Jan mij benaderd van Egbert, het is zover. Ze komt naar Nederland, maar ook naar Elburg. Nou, dat is op zich al uniek natuurlijk. En toen vroeg hij ook van, nou, wil je daarmee helpen? Nou, dat is voor mij ja, een hele eer eigenlijk. En dus vandaar dat we dat samen hebben opgepakt. En ook proberen samen verder af te ronden om het een succes te maken. Dat ze hier een lezing geeft. En zodoende heb ik, of Jan heeft mij contact. En zodoende heb ik ja gezegd en ook gelijk vol erin. Oh, niet Jan?
1: Ja, dat kun je geen slechtere treffen. Geen betere treffen. Sorry.
0: Ja. Hey, het is inmiddels in de kaartverkoop. Je kan een kaartje kopen voor 10 euro. Maar ik vind het eigenlijk heel goedkoop. Maar goed, voor een unieke lezing eigenlijk.
2: Nou ja, goed. We hebben ook afgesproken. Het moet natuurlijk ook wel lekker vol raken. En we kunnen wel vragen 20 euro of dan weet ik veel. Maar het moet ook voor iedereen een beetje toegankelijk wezen. Ook mensen die wat minder hebben, die toch graag een keer naar zo'n lezing. Het is niet alleen een lezing. Het is een mooie presentatie met PowerPoint. Maar ook met zang. En muziek erbij. En daar kan Jan zo er nog wel even iets over vertellen. En ja, we hebben ook liever dat er 900 mensen in een volle kerk zitten. Als we dat er met 400 man zitten die 20 euro betalen voor hetzelfde geld.
1: Nou ja, misschien mag ik er iets op aanvullen. Het mag voor niemand
0: een belemmering
1: zijn. Een belemmering zijn een kaartje te moeten kopen. En dat ze dat niet op kunnen brengen. Degene die dat hebben. Je kent of Egbert of je kent mij. Of anders weet je ons te contacten. Dat mag voor ons niet het bezwaar zijn. Nee. Er moet natuurlijk geld binnenkomen. Want het kost gewoon geld om het te organiseren. Maar dat mag niet punt zijn. Egbert zegt het prachtig. Liever 900 man volle kerk dan 900 of
0: ja, dat ben ik eens.
1: Volle pond betalen.
0: Ja.
1: Dan 20 euro maken of zo. Dus dat is niet aan de orde.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Nee, want ze is ooit een keer, toen een paar jaar geleden daar in Kampen geweest. Dan was ook volle bak, hè?
1: Ja, was denk ik 1100, 1200 man in de bovenkant.
2: Maar dat was ook denk ik rond de tientje, denk ik, entree.
1: Nee, toen hebben we geen entree gegeven. Hebben we het echt op de collecte gedaan.
2: Oh, collecte, ja.
1: Toen hadden we ook
0: was toen binnengekomen?
1: Alles ruim met sponsoren afgedekt. Ja, we willen het risico nou eigenlijk niet zo lopen.
2: Nee.
1: Voor een deel is zij ook zelf afhankelijk van het geven van lezingen. Mensen denken die vrouw die is
0: miljonair,
1: schatje helemaal rijk.
0: Ja.
1: Het tegendeel is waar, ze rijdt in een auto die ze kan rijden omdat haar zoon in een islamitisch land als zendeling verkeert die zijn auto daar niet kan gebruiken. En hier is ze leeft niet in armoede, maar ze leeft niet in de status die mensen bij haar zouden kunnen denken. En dat zit een heel groot gedeelte in het feit dat ze toch ook in haar verhaal wel een christelijke een christelijke toon door laat klinken. En dat is op heel veel plekken eigenlijk niet gewenst. Wordt gevraagd om dat gewoon weg te laten. Ze kan, als ze dat doet, voor lezing 100.000 euro krijgen.
0: Ja.
1: En dat weigert ze eigenlijk ten ene maal. Zich, ja, dit ben ik, dit heeft mijn leven gevonden.
0: Dit is mijn verhaal. En, ja.
1: Vertellen. En als ik dat eruit ga halen, vertel ik de helft van mijn verhaal. En dat wil ik niet.
2: Ja, op zich is dat wel natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar even daarop aan te vullen, Jan. Je had ook toegezegd dat er ook in die tijd vanaf dat moment dat ze bekend geworden is tot nu toe ook wel verschillende en verkeerde mensen op haar pad gekomen zijn die haar in contracten vastleggen, weet ik veel. Kunt misschien daar niet in detail, maar gewoon even in globaal even een beetje.
1: Ze is verre van dom, maar ze is wel op een bepaalde manier
0: naïef
1: gelovig. In de zin dat ze mensen al gauw niet met de benodigde wantrouwen benadert. En dat is voor iemand in haar positie. Ja, er zijn er genoeg die daar graag gebruik van willen maken.
0: Ja.
1: En dat is ook gebeurd waarbij ze geld, tienduizenden euro's in dollars dan in dit geval, kwijtgeraakt zijn. Hele studiebudgetten voor haar kinderen opgebouwd, achterover gedrukt.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel triest. Ja. Maar
2: Nog even daarop door te beduren, Jan. Ik heb toen een keer met jou daar ook al een keer over gehad en zo. En ik begrijp precies een beetje wat je bedoelt. Alleen, is zij dan ook niet verplicht, of niet verplicht, kan zij dan wel een lezing geven, bedoel ik? Ligt zij niet vast aan andere contracten, dat bedoel ik
1: eigenlijk? Er zijn bepaalde contracten die haar best handicapten. En dat heeft ze ook wel in haar naïviteit zich daar best wel zo laten doen. Dat anderen, zoals wel eens vaker gebeurt met dit soort mensen, anderen daar meer voordelen van hebben dan ze zelf. Daar is wel een methode op gevonden waardoor ze wat meer vrijheid heeft. En dat faciliteren wij met deze lezing onder andere ook.
0: Ja.
1: Maar goed, buiten alles, het tientje entree is niet de wereld voor de meeste mensen.
0: Nee.
1: Haar boodschap is wel heel bijzonder. En de kans om zo iemand te treffen, ze is heel goed benaderbaar. We kunnen natuurlijk niet 900 man haar een handje laten geven, want dan heeft ze een zeer arm volgende week, die week erop als ze met vakantie gaat. Dus dat doen we niet, maar ze is heel goed benaderbaar. En ze is niet een popster, om het maar zo te noemen.
2: Nee. Nog even terug over die foto. Hè. Die staat iedereen inderdaad in het geheugen gegrift. Ik denk dat er geen één iemand in de wereld die die foto nooit een keer gezien heeft. En dat heel veel aanspreken. Er hoef ik geen tekst bij natuurlijk. Die kinderen die er omheen zaten. Want ik had toen begrepen ook van jou, maar ook van haar, dat het toch een soort schuilplaatsje was voor de kinderen. En dat daar de verkeerde bom op verkeerde plek is terechtgekomen. Dat dat ook de reden is. Maar zat ze daar met haar broertjes, zusjes? Of liep haar moeder daar? Want er liep nog een vrouw vooruit met een kind. Is dat haar moeder of zo?
1: Nee, dat is de tante van haar met een kind in de armen die ook heel zwaar getroffen is. Is ook overleden.
2: Ja, dat denk ik
1: wel. En er staan in ieder geval één broer van haar op. Er staan nog wat neefjes bij op. De familieverbanden waren vrij close. En dus als zoiets gebeurt en ze zijn met elkaar aan het spelen en ze moeten dekking zoeken, zit de familie ook bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus de familie is zwaarder getroffen dan alleen haar.
0: Ja.
1: En ze heeft natuurlijk op een wonderbaarlijke manier overleefd.
2: Ja, dat kun je misschien ook nog even vertellen. Tenminste, een bijzonder verhaal. Want zij lag eigenlijk in een ruimte waar ook dode mensen lagen.
1: Ja, ze hebben haar weggelegd in het verband. Terwijl ze haar dachten van, die gaat dood, doen we niks meer aan. En er is geen kans om haar te redden. Gek genoeg is dat juist haar redding geweest. Om door het inkapselen in het verband er geen zuurstof meer bij de napalm kon komen. En dat napalm uiteindelijk op langere termijn uitdoofde. Terwijl Amerikaanse soldaten die de gedachte ideale behandeling kregen, steeds nieuwe verbanden en de boel weer schoonmaken, kwam steeds weer opnieuw zuurstof bij. Ja, die mensen zijn bijna allemaal gestorven. En ze heeft wonderwel overleefd. En uit die stapel verwachte lijken of al lijken is uitgehaald door haar moeder, omdat die zag dat ze nog leefde.
0: Ja, ja.
1: En uiteindelijk hier weer naar een ander ziekenhuis gebracht.
2: Ja, heel, heel bijzonder. Ik krijg er ook kippenvel van als je het hoort. En ook het geluk dat ze daarmee overleefd. Maar wat ook misschien wel even belangrijk is om te vertellen, tenminste in het totale verhaal. Want soms zul je denken, iemand is verbrand. Hè? Kijk maar daar in Volendam. En die zijn ook 33 graads verbrand en zo. En die zijn geopereerd en die gaan verder met leven. Ja, tussen haakjes wel met littekens. Maar zij heeft nog iets van 35 keer, omdat zij in de groei zat, ging het elke keer mis met dat vel. Hè? Kun je misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, ik weet de aantallen niet meer, maar volgens mij heeft ze een stuk of 17 operaties gehad.
2: Ja.
1: In die periode van herstel en ook in haar groei. Ja, ik ben geen brandwondendeskundige, die zou daar meer over kunnen vertellen. Maar het leven is in die zin tot op de huidige dag geen pretje voor haar. Want ja, ze leeft eigenlijk continu in pijn.
2: Met pijn, ja.
1: Ik heb zelf een issue waarvan ik denk van, anderen kijken daar anders tegenaan dan dat ik daar zelf doe. Omdat je maar heel ook gewoon aan dingen gewend raakt.
2: Ja.
1: En dat is bij haar ook wel. En ze is natuurlijk ook iemand die kijkt van, niet kijkt naar wat er niet is, maar wel kijkt naar wat er wel is.
0: Wat er wel is, ja.
2: Ja, dat is ook mooi, hè. Ja, voor degene.
1: Ze is een bijzonder sterke vrouw, ook in psychologisch opzicht. Ja.
2: En ze heeft toch geluk gehad dat haar gezicht, hè, dat aan de achterkant gebeurt, dat haar gezichtje nog helemaal heel is, zeg maar, mooi en gaaf.
1: Er circuleren wel foto's van haar rug, daar kun je zien.
2: Ja, heb ik gezien.
1: En dat is echt de huidige situatie, dat is niet in de oude foto.
2: Nee, ja, klopt.
1: Dat is echt de huidige situatie.
2: Ja.
0: Duidelijk, we gaan even muziek luisteren.
2: We gaan eens even naar Vietnam.
0: Vietnam.

0: Ja, we zijn aan het praten met Corrie en Jan Gerritsen over, ik noem het maar het napalmmeisje. Ja, toch iedereen. Maar goed, Kim Fook. Die in juni een lezing gaat houden hier in de Welkerken. Oosterkerk is dat inderdaad, 20 juni, ja. Maar ik toch even nog terug, hoor, want je hebt als eerder in de uitzending geweest. Je kent het verhaal al een klein beetje. Maar hoe komt nu iemand uit Oldebroek aan Kim? Dat is wel heel raadsel in mijn ogen, toch?
1: Even de korte versie.
0: Ja.
2: Misschien nog gekker, ik woon er nog in Kampen. Dus misschien
0: is nog erger. Ja. Nee, maar goed. Maar hoe?
2: Heel kort proberen te zeggen, Kim hebben we ontmoet, eigenlijk gezien op een lezing in Ermelo, waar ze haar boek presenteerde.
0: Ja? Dat is een aantal jaren geleden dan.
2: Dan kon je wat vragen stellen, heb ik vragen gesteld. En ik merkte wel dat die vragen raakten. Wij zijn wat betrokken geweest met hulp aan verschillende asielzoekersmensen. Daar liep een beetje spaak mee. Mijn nichtje die woont in Toronto, bij Toronto. En we wisten dat zij daar ook was. Dus wij liepen vast met dat asielzoekersverhaal. Zij is ambassadeur, goodwill ambassadeur bij de Verenigde Naties voor vluchtelingenkwesties. Ik denk van nou, als er iemand me kan helpen en de juiste weg wijzen, is zij het. Dus we zijn op een zondag bij haar naar de kerk gegaan.
0: Ja, want ze woont in Toronto, hè?
2: Ja, in Toronto. Ja. En we zijn op een zondag bij haar naar de kerk gegaan, haar aangesproken. Was ook gewoon heel makkelijk benaderbaar. Dat werd niet wat, maar toen zegt ze wel, zaterdag hebben we een barbecue. We nodigen je uit.
0: Kom even gezellig langs.
2: Ja, weet je, ik denk dat bijna iedereen zo'n invitatie, zo'n uitnodiging geaccepteerd had.
0: Ja.
2: Nou, ik zeg, wij vinden het leuk om erheen te gaan. We vinden het ook leuk om daar bij plaatselijke mensen te slapen. We kunnen een hotel boeken, we kunnen alles doen. Het is leuk. Nou, diegene die het moest regelen had het niet geregeld. Daar kwam zij die zaterdag achter en ze zegt, stuur de mensen naar huis. Ze zeggen, maak die kamer van mijn zoon schoon. Dan kunnen we, die zoon was de deur uit. Ze zegt, kunnen die mensen daar slapen. En zo is dat, ja, dat was het eerste nauwere contact wat we met haar hadden. En daar is, een intieme vriendschap uit ontstaan, laat ik het zo maar zeggen. Ik vertel het altijd het mooiste. Ik denk dat alles mee gezegd is. Het beeld voor mij is dat ze bij ons thuis op de bank lag met de voeten bij Corrie op schoot. Ja, dat is, voor mij is dat altijd
0: het
2: beeld.
0: Dat zegt voldoende eigenlijk, hè?
2: Wat?
0: Dat zegt voldoende
2: eigenlijk. Ja, voor mij is dat het.
0: Duidelijk. Daar is voor het een en het ander gekomen uiteraard. En verleden jaar heb ik jou voor het eerst ontmoet. Of verleden jaar was hier ook, volgens mij was dat twee jaar geleden.
2: Ik denk dat we 2 jaar terug.
0: Zo, 2 jaar geleden. Vliegt, de tijd gaat snel, hè?
2: Ja. Je kunt zien dat ik zoveel ouder geworden ben.
0: Ik kan niet zien. Voordat ik weet ben ik 100, dus dat gaat ook weer snel. Ik hoor maar 105, dus we hebben nog maar een paar jaartjes te gaan. Ze heeft ook een boek geschreven.
2: Ja.
0: Die is straks tijdens de lezing is te koop, geloof ik, hè?
2: Ja, gesigneerd door haar.
0: Ja.
1: Dus ook in Nederlands, hè?
0: José, mijn vriendin, heeft hem. En die vond een heel mooi boek in ieder geval. Dat is
2: in het boek vind je nog veel meer dan dat zij op die lezing vertelt.
0: Ja, ja.
2: En maakt het beeld van haar alleen nog maar duidelijker. Hoewel de verhalen over haar en met haar eindeloos blijven.
0: Ja, begrijp me. Hoe lang duurt de lezing? 2 uur, 1,5 uur?
2: Ja, ik denk dat het geheel willen we eigenlijk op een 2 uur ongeveer afkaarten. Met zang en we hebben nog wat leuke muziek eromheen. Dus,
0: zang, komt er een koor ook zingen? Of hoe moet dat zien?
2: Ik denk niet een echt groot koor, maar een samengesteld gelegenheidsensemble.
0: Oké.
2: Okay. Een bekende organist komt.
0: Spannend. Dan kijk even echt betaald. Want jij weet precies al de kaartverkoop natuurlijk. Hè? Maar jij hebt dat allemaal geregeld.
2: Nee, nog niet.
0: Nee? Weet hij nog niet?
1: Nee. Het gaat via de organisatie wat Jan Zaken mee doet. Ja. En dat is wel fijn. Want we hoeven ons daar ook niet druk over te maken. En ook de reserveringen. En dan gaat het allemaal vlekkeloos. En daar heeft hij een goede ervaring mee. Nou, we hebben samen ook opgepakt dat hun dat ook gaan doen. Colophon of hoe heet dat?
2: Consolo
1: NL. Oh ja, zoetje.
2: Organiseert veel concerten in de buurt.
1: Ja. Dus dat is allemaal geregeld. We hebben een goede afspraak met de kosten. Met Wim, die was ook enthousiast, zeg maar. En
0: Wim de overbuurman.
1: Ja, Wim is wel vaker enthousiast. En in dit geval ook. En alle medewerking ook. En overal goede deals meegesloten. En ook wat betreft de technische mensen die dan met een beamer moeten werken. En weet ik veel allemaal. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Koffietaal van tevoren. De ruimtes om na de tijd nog even met haar te praten. Ook voor de sponsors. Want we zoeken ook nog een paar sponsors die dan het boekje gaan betalen. Hè, want het programma boekje. Het wordt een blijvend boek, zeg maar, dat je kunt meenemen. Een meenemen exemplaar waar heel veel informatie staat. En we zijn al bezig om daar wat bedrijven voor te vinden. Het gaat ook de goede kant op. We gaan nog even gas geven binnenkort en dan komt dat ook goed. Uiteraard ook de entree, dat maakt een hoop goed. Dus wij verwachten ook wel, Jan, of niet, dat we daar 1.000 of 4.000, 5.000 van haar kunnen meegeven.
2: En een deel van dat geld, dat gaat dan ook nog weer naar de stichting die ze heeft, waarmee ze oorlogskinderen slachtoffers helpt.
0: Ja, Stichting Kim Foundation International.
1: Ja. Ja, ik heb nog wel even een dingetje verzonnen ik net te plekken. Jan die had het erover. Het moet eigenlijk een beetje toegankelijk zijn voor iedereen. En dat vind ik ook eigenlijk. Het liefst zou ik gewoon iedereen gratis naartoe sturen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik kreeg net wel even het gevoel van. Waar ik dan zelf wel wat mee wil doen. Dat is mensen die echt geen geld hebben en het toch graag willen meemaken. Dat ze gewoon even met mij contact. Dan zorg ik wel voor entreekaarten, zeg maar. Het moet natuurlijk wel een beetje in de normale passen wezen.
0: Dus jij koopt bij deze die 9.900 kaarten?
1: Nou, dat is iets te gek. Nee, maar wel voor mensen die in het sociale domein zitten en die daar toch wel behoefte aan hebben. Ja. Dan kunnen ze echt met mij wel een deal maken. En dan ga ik wel even regelen dat iemand. Dus kunnen zich gewoon via mij melden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zich gaat melden. Want het is wel de betaling wat hoort ook.
0: Uiteraard. Ja.
1: Maar goed, nogmaals, wij zijn enthousiast. En net wat Jan ook zegt. En dat gevoel heb ik ook echt, jongens. Dit is een uniek moment. Ik denk niet dat zij hier nog weer in Nederland komt. Of in Elburg komt om ooit nog een keer een lezing te geven. Want ze hebben natuurlijk genoeg te doen. Dus ik niet omdat ik nu samen met Jan de organisatie zit, maar al zou ik het niet, dan zou ik er ook zeker naartoe gaan. En vooral voor een tientje. Ik heb die andere meeting ook meegemaakt, de lezing meegemaakt. En het is heel indrukwekkend. Ook die PowerPoint-presentatie, laat ik nog wat beeldjes zien daarvan en hoe het allemaal gegaan is. En nu weet ik niet, Jan, of dat ook in deze presentatie zit. Maar volgens mij is het wel een beetje compleet. Vooral ook die mensen die zeg maar als piloot haar bombardeerd hebben. En daar, dat is diepe, diepe indruk. Dat die mensen hadden er ook last van. Die dachten daar een wapen te bouwen. En die krijgen daar kinderen brandend uit te zien. Die hebben ook nachtmerries gehad. En dat heeft zij allemaal proberen weer goed te regelen vanwege het geloof. Ja. Nog even over het geloof, Jan. Dat is één ding wat mij altijd verbaasde. Tenminste, dat was jouw verhaal geloof ik ook. Dat zij is ooit een keer in een bibliotheek, heeft ze een boek gekocht. En dat bleek achteraf de Bijbel te wezen.
2: Ja, ze heeft gekocht en heeft ze gelezen. Want ze was eigenlijk op zoek in het geloof wat ze van huis uit had. Vond ze geen voldoening, vond ze geen troost, vond ze niets. Ze zegt, ja, er moet wat anders zijn.
1: Ja. En toen heeft ze dat boek gelezen en toen is zij christen geworden.
2: Ja,
0: want als je in Vietnam gaat kijken, dan is daar weinig christenen, denk ik.
2: Nee, en in die tijd werd dat ook zich uit. Ze is in aanleg uitgekotst door de familie, door de omgeving.
0: Ja, ja.
2: Ook geen geld of niets meer en zie je maar te redden.
0: Ja. Hey, even ten aanzien van je lezing. Hè. Ze woont in Toronto, dus ze spreekt Engels. De lezing die gaat in Engels.
2: Ze spreekt gaat in geen Engels, maar er wordt voor vertaling gezorgd. We zijn nog aan het overleggen van welke vorm we dat precies doen. Maar het is voor iedereen te volgen.
0: Ja.
2: En haar Engels is geen Engels waar ze mee opgegroeid is, maar zeg het maar onze school Engels. Wat voor iedereen veel makkelijker Engels, te verstaan.
0: Ja, dat verstaan. Maar goed, een hoop mensen spreken uiteraard geen Engels. En dan, maar dat wordt op de een of andere manier wordt dat vertaald.
2: Ja, gaat het vertaald worden. Ter plekke.
1: Er kan wezen dat er iemand is die dat heel snel kan typen, dat het in Nederlands meegaat. En anders misschien wel een soort tolk die dat.
2: Met headsets, dat kan ook nog.
0: Ja, mooi.
1: Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze het niet kunnen volgen. En als ze het helemaal niet kunnen volgen, kunnen ze altijd Jan nog even bellen. Wat zei ze ook alweer?
2: Ja. En dan zeg ik, Egbert heeft het allemaal opgenomen.
0: Ja, maar het zou mooi zijn inderdaad op de een of andere manier vertaald wordt middels iets onder op het scherm of weet ik wat allemaal. Dat gaat allemaal komen, denk ik. Goed, luisteraars, in mijn ogen moet heel... Nou, dat kan niet, want als heel Elburg gaat komen, dan is die kerk te klein.
1: Ja.
2: Ja. Maar dan gaan we nog een keer vragen.
1: Dan gaan we er nog. Dan zeg ik gewoon van je moet nog een keer komen. Ja.
0: 20 juni Oosterkerk en Klaverplein. Waar kan ik? Uiteraard om 3:00, kwart over 2 inloop. Waar kan ik kaarten kopen?
2: ConsoloNL, ik neem aan dat bij jullie op de website
1: daar
2: een linkje naar komt.
1: De website
0: die
1: en
0: moet
1: ook
0: komen staat nu
1: op dit moment ook in de, heb ik gezien bij de Stentor, ook op de website. En dan afdeling Regio Elburg, daar staat het hele verhaal, daar kun je ook aanklikken. Op onze website kon je, dacht ik, ook op Facebook aanklikken, maar bij mij is het ook het geval op mijn Facebook Egbert Bos.
0: Mooi.
1: Dus altijd te doen. En anders kunnen ze contact opnemen.
0: Luisteraars, ik zeg heel veel succes. Dank ik kom je. Zeker even langs.
2: Dank dat
0: en,
2: te zijn.
0: Ja, nou ja, als je meer hulp nodig hebt, hoor het vanzelf wel. We zitten rustig te wachten hier in het hele verhaal. Maar ik hoop dat die zaal volkomt eigenlijk, want dat is wel het belangrijkste. Toch?
2: Ik heb daar alle goede hoop op en ik denk dat de mensen naast kaartjes gaan grijpen.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou goed, dan moet ze nog een keer langskomen. Heb je weer een excuus om een feestje te vieren. Toch?
3: Ja.
0: Hey, helder verhaal. Heel prettig feesten met jullie. 50 jaar?
2: 50 jaar.
0: 50-jarig. Ben je trots, Corrie?
3: Ja, zeker.
0: Ja, geweldig. Jan ook. Jij heel veel plezier. En echt met jij bedankt. En wij zijn er volgende week weer.
3: Doei.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd via loemedia.nl.

Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien. Een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe

Die wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen

voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in